0: Voorlijke stuntprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokke verwelkomen ze je met een vernieuwd concept, met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokke, Lippenslaan 124, 050 96 06 60.
2: Jelle de Klerk BV, wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, de Korte Markt, 0477.

0: 70 63 43 52. Info at jellede.klerk.bvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
1: Morfio, goedemiddag.
2: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
1: Ja, ja, we zijn al open hoor.
2: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
1: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
2: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
1: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
2: Club Morfio is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfio?
3: Oh, oké, ik neem mijn auto-sleutels en we zijn weg.
2: Oké, kom aan, let's go. Club Morfio, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfio.
4: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
5: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt

0: geïntegreerde fietsroute.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
0: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: de Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij tuincentrum De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincentrum. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
1: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94.

0: Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral samen.

0: E-factuur. Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
1: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
2: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar, gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.com.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0473 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen. 0473 113 333.
0: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co het Keteltje. Bij Fondue & Co het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht, aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom. Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.

0: goedemiddag.
1: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
0: Ja, ja, we zijn al open hoor.
1: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
0: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
1: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
0: Oh, oké, tot strakjes, dank u.
1: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo? Oh, oké, geef mijn notasleutels en we zijn weg. Oké, kom aan, let's go. Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
2: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
3: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: Je energiefactuur. Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
0: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes.

0: 10 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 4 uur. Radio Ommeland.
2: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Taxi bestellen, taxi kusten bellen 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333.
3: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service. En wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
4: Als u op de Heijerweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's De Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehands wagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's De Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's De Wulf. Heijerweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
0: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
5: Ommeland. Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken.

KKE-renovaties voor totaalrenovaties van A tot Z. Meer dan 15 jaar staat Kevin al in het vak en hij zorgt persoonlijk voor de goede uitvoer van de werken. Alle verbouwingen van gyprock tot dakwerken, elektriciteit, schilderwerken, sanitair, zowel kleine werken als grote renovaties, bij LKE-renovaties kan je terecht. Bel 0400 71 03 73 93. LKE-renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.

In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.com.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
0: Op zoek naar een goede kou?

0: Wash, Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernem en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open. En met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
1: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
2: Radio Ommeland.

0: ettenprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. Info at jelledeklerkbvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
2: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokken verwelkomen ze je met een vernieuwd concept, met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokken, Lippenslaan 124, 050 96 06 60.
3: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maldegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
0: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende. Met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland.
5: Het is nu 6 uur.
4: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: De VS en Iran hebben een deal. Dat zegt bemiddelaar Pakistan en Iran en de VS bevestigen dat. Vrijdag ondertekenen ze normaal gezien het vredesakkoord in Zwitserland. Donald Trump zal daar mogelijk zelf bij zijn. Het vredesakkoord moet een start zijn van verdere gesprekken over onder meer de Iraanse voorraad kernwapens. Volgens Trump heropent de straat van Hormuz vrijdag. Iran zegt dat er dan een wapenstilstand ingaat op alle fronten, ook in Libanon. Al lijkt het wel de vraag of Israël effectief zal stoppen met aanvallen op Libanon. Er komen intussen hoopvolle reacties binnen op de deal tussen Iran en de VS. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres noemt het een cruciale stap voor het vredesproces tussen de VS en Iran. De Franse president Macron zegt dat het akkoord zelfs de weg opent naar vrede in het hele Midden-Oosten. In het Franse Evian staat vandaag de G7-top, de top van de 7 grootste industriële landen. De Oekraïnse president Zelensky wil daar spreken met Donald Trump over de oorlog met Rusland. Zelensky heeft gisteren al gebeld met Trump voor zijn 80ste verjaardag, maar Trump komt dus zelf ook naar Frankrijk. Bij de botsing tussen twee helikopters in Brazilië is ook Oliver Tree overleden. De Amerikaanse singer-songwriter was er op tournee. Hij zou binnenkort ook optreden in Brussel. Bij ons was Oliver Tree vooral bekend van Life Goes On en deze Miss You met Robin Schulz. Bij de helikopterbotsing kwamen in totaal 6 mensen om. Op het WK voetbal eindigt rond deze tijd de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië. Het staat er 3-1. Nederland speelde 2-2 gelijk tegen Japan. Oranje leidde tot kort voor het einde, maar Japan scoorde nog in de 89ste minuut. Bondscoach Ronald Koeman. Ivoorkust versloeg Ecuador met 1-0. In diezelfde groep versloeg Duitsland gisteravond Curaçao met een ruime 7-1. Als de Rode Duivels de 8e finales halen op het WK voetbal, dan is dat mogelijk zonder Jeremy Doku. Zijn vrouw moet rond die tijd bevallen en Doku wil er graag bij zijn. Hij heeft al met de bond overlegd en die zou bereid zijn hem even te laten gaan. Voor de Rode Duivels is dat dan wel sportief een tegenvaller. We nemen een grijze start, maar wel geleidelijk meer opklaringen bij 21 graden. De rest van de week geleidelijk warmer, met vanaf donderdag temperaturen boven de 30 graden.
4: Radio Ommeland.
7: Ommeland. Ommeland.

Soms moet je jaren ploeteren om succes te krijgen. Soms overkomt het succes je zomaar. Af en toe moet het geluk je gewoon een handje helpen. Bijvoorbeeld in het geval van een Amerikaanse zanger die in de jaren 70 een enorme disco-hit scoorde. En dat allemaal vanwege een simpel verkoudheidje. In een appartement in Los Angeles sport een man zijn vrouw wakker die nog ligt te slapen. Schiet nu op, schat, word wakker, zegt hij. Anders mis je die afspraak in de studio nog. Je moest vanmorgen toch wat gaan inzingen. Maar hij krijgt geen antwoord, behalve dan wat gekreun. Oh, ik voel me helemaal niet goed vanmorgen, zegt de vrouw. Ik ben snoep verkouden en mijn keel doet pijn. Dat zingen wordt dus helemaal niks vandaag. Ik zal de klus wel afbellen. Afbellen? Ben je gek geworden? Dat kun je niet maken. Al was het alleen om het geld dat je ermee kon verdienen, antwoordt de man. Weet je wat? Blijf jij wel liggen. Ik ga er wel naartoe. Het zal wel niks uitmaken of jij dat zingt of ik. Snel kleedt de man zich aan en rijdt naar de studio. Daar legt hij het probleem uit en hij vraagt of hij het mag doen in plaats van zijn vrouw. Dat is geen probleem, waarna hij te horen krijgt wat hij eigenlijk moet doen. Hij moet een nummer inzingen van twee producers die er een single van willen uitbrengen. De zanger doet wat hem gevraagd wordt en hij is voor het middageten weer thuis. Een paar maanden later, de plaat is inmiddels een wereldhit en de zangeres is allang weer beter. Ze kan zichzelf wel met de kop tegen de muur lopen, want juist die dag was ze verkouden, want nu gaat het om een succes en het succes was voor haar man. En dat door een verkoudheidje. Want George McGray, en niet zijn vrouw Gwen, kan nog steeds steren op het succes van die ene hitlegende. Rock Your Baby, George.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Het Herentalse College van de burgemeester en Schepen heeft een omgevingsvergunning toegekend aan de uitbreidingsplannen van het maatwerkbedrijf Caliber. Dat gebeurde toevallig precies op het moment dat minister Bob Beenders de werkplek voor personen met een arbeidsbeperking bezocht.
2: Dit is jouw Classic Station.
0: Radio Ommeland.
2: 104.9 FM.

0: Energiefactuur. Illumen. Unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers. Johan Veugelers, Fadim, France Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.

0: zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. het Keteltje. Bij Fondue & Co. het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Het regionale nieuws.
4: Sinds 1952 herstelt familiebedrijf Anhor in de Karthuizenstraat in Brussel zowat alles met een wijzerplaat. Van zakuurwerken tot de metershoge klok van het Brusselse beursgebouw. Nu verhuist de klokken- en horlogemakers een atelier naar Wemmel, maar het is geen sinecure. We bereiden dit al 2 jaar voor. Sinds het begin van dit jaar verloren tenminste 3 inwoners van de stad Zoutleeuw meer dan €10.000 door online oplichting. Dat zegt de burgemeester G. Dumst. Bij een van hen liep het gestolen bedrag zelfs op tot ruim €300.000. Om haar inwoners beter te wapenen tegen het fenomeen verspreidt de stad een flyer met een praktisch stappenplan.
5: Gaël Bouzin heeft basketbalgeschiedenis geschreven. De 40-jarige coach pakte met Landstede Hammerswolle de Nederlandse landstitel na een 90-74 zege tegen Leiden. Nog nooit slaagde een Belgische coach erin om kampioen te worden in de Nederlandse hoogste afdeling.
4: Verkeersexperts reageren niet onverdeeld positief op het verbod van deelsteps in het Brusselse hoofdstedelijke gewest. De beslissing kwam er onder meer na het buitensporig aantal letselongevallen en de hinder die de opgehoopte e-steps veroorzaken voor andere weggebruikers.
5: In Boom heeft de politie een jongen van 15 uit Willebroek betrapt die op pad was met de auto van zijn vader. Hij werd aan de kant gezet omdat hij een sportieve rijstijl hanteerde. Toen bleek dat hij minderjarig was en uiteraard dus geen rijbewijs had. In de auto zaten ook 3 minderjarige passagiers. Eind vorige maand eindigde een joyride van enkele jongeren nog in een crash tegen de gevel van een supermarkt in Boom.
3: Dit is Radio Ommeland.
6: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
4: Deze ochtend wisselen wolkenvelden af met opklaringen. Vooral in het zuiden, het westen en aan zee is het dan vaak vrij zonnig. In de loop van de dag wordt het gedeeltelijk tot soms zwaar bewolkt door vorming van stapelwolken en in het binnenland door meer en meer hoge en middelhoge wolken in het westen. Maximaal tussen 16 en 21 graden.

0: ongelooflijke stuntprijzen bij Maro te Ruddervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Ruddervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Als u op de Heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
2: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Euroshop. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Vetor Poorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetor Poorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetor Poorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetor Poorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
4: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94. De Blankenbergen.
0: Gastropup Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be. En vermeld bij uw reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
5: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
5: Het is nu 7 uur.
6: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
7: De VS en Iran hebben een deal, dat zegt bemiddelaar Pakistan. En Iran en de VS bevestigen dat. Vrijdag ondertekenen ze normaal gezien een vredesakkoord in Zwitserland. Donald Trump zal daar mogelijk zelf bij zijn. Het vredesakkoord moet een start zijn van verdere gesprekken over onder meer de Iraanse voorraad kernwapens. Volgens Trump heropent de straat van Hormuz vrijdag. Iran zegt dat er dan een wapenstilstand ingaat op alle fronten, ook in Libanon. Al lijkt het wel de vraag of Israël effectief zal stoppen met aanvallen op Libanon. Er komen intussen hoopvolle reacties binnen op de deal tussen Iran en de VS. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres noemt het een cruciale stap voor het vredesproces tussen de VS en Iran. En de Franse president Emmanuel Macron zegt dat het akkoord zelfs de weg opent naar vrede in het hele Midden-Oosten. In het Franse Evian start vandaag de G7-top, de top van de 7 grootste industriële landen. De Oekraïense president Zelensky wil daar spreken met Trump over de oorlog met Rusland. Zelensky heeft gisteren al gebeld met Trump voor zijn 80ste verjaardag, maar Trump komt dus zelf ook naar Frankrijk. Bij de botsing tussen twee helikopters in Brazilië is ook Oliver Tree overleden. Bij ons was hij vooral bekend van Life Goes On en deze Miss You met Robin Schulz.

0: helikopterbotsing kwamen in totaal 6 mensen om. Op het WK voetbal heeft Zweden Tunesië verslagen met een ruime 5-1 cijfers. Nederland speelde 2-2 gelijk tegen Japan. Oranje leidde tot kort voor het einde, maar Japan scoorde nog in de 89ste minuut. Bondscoach Ronald Koeman.
1: Teleurstellend als je 2 keer voorstaat dat je uiteindelijk de wedstrijd niet wint. Maar ik denk dat we onderschatten tegen wie we spelen. Tegen de kracht van de tegenstander.
0: Ivoorkust versloeg Ecuador met 1-0. En in diezelfde groep versloeg Duitsland Curaçao met een ruime 7-1. Als de Rode Duivels de 8e finales halen op het WK voetbal, dan is dat mogelijk zonder Jeremy Doku. Zijn vrouw moet rond die tijd bevallen en Doku wil daar graag bij zijn. Hij heeft al met de bond overlegd en die zou bereid zijn hem even te laten gaan. Het is voor de Rode Duivels sportief dan wel een tegenvaller. We nemen een grijze start, maar er komen geleidelijk opklaringen bij een graad of 21. De rest van de week wordt geleidelijk warmer, met vanaf donderdag temperaturen boven 30 graden.
2: Radio Ommeland.
3: Ommeland. Ommeland.

0: 60 jaar muziek elke dag weer passeren hier de hits van het heden, maar zeker ook van het verleden.
1: 104.9 FM.
0: Goedemorgen Brugge en goedemorgen Oostkamp. Geniet mee van de tofste muziekmix in de regio.
1: Welkom bij Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken.
2: Stadsradio, Nieuwsflits.
3: Enkele creatieve leden van Raak in Licht door Casterlee lanceren de gloednieuwe Mystery Fietszoektocht doorheen Casterlee, Lichthaas en Tielem. De deelnemers kunnen vanaf 15 juni aan de hand van tips het mysterie van de vermoorde hond proberen op te lossen. De zes verdachten klappen uit de biecht in filmpjes in sappige campersdialect, zegt Paul van Kleemput van Raak Lichtaard.

0: Wat is het toppunt van rekenen? Aftrekken totdat je een breuk krijgt. Wat is het toppunt van arrogantie? Denk je dat je op mij lijkt? Wat is het toppunt van automatisering? Een stewardess die zwanger raakt van de automatische piloot.
1: www.radioommeland.be

0: info@radioommeland.be. En wij bespreken graag hoe we jouw organisatie kunnen bijstaan. www.radioommeland.be voor de website waar je ons kan contacteren. En dus ook via e-mail info@radioommeland.be.
1: Ommeland. Is dat voor regio Brugge?

0: 40 jaar muziekgeschiedenis. Music was my first love. 103.9 GFM.
1: Dit is Radio Ommeland.

Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuin. De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolteheierweg 45 in

0: Morfeo.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Tweestraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
3: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, France Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Keteltje. Bij Fondue & Co. Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
6: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
7: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
8: Het regionale nieuws.
9: Kapelle bij Gladbeek wil een groep ouders en sympathisanten basisschool De Kleine Wereld toch openhouden. De vrije basisschool zou einde 2027 sluiten omdat ze te weinig leerlingen heeft en omdat de gebouwen verouderd zijn. Er is nu een nieuw schoolbestuur met concrete plannen om het schooltje over te nemen. Dansclub Optimi uit Zichem is op zoek naar een nieuwe locatie voor de danslessen. De zaal waar de club al 46 jaar lang zit, wordt verkocht en daarom moeten de leden verhuizen. De club lanceert een oproep naar ondernemers of particulieren die kunnen helpen en ook de gemeente zoekt mee.
10: De stad Mechelen gaat de ondergrondse afvalcontainer, OCT's, goedkoper maken voor inwoners die veel luiers of incontinentiemateriaal gebruiken. Daar was vraag naar, na de invoering van het nieuwe DIFTAR-systeem, waarbij restafval om de 2 weken wordt opgehaald. Gezinnen met jonge kinderen en personen met een medisch attest zullen nu hun afval op eender welk moment in een OCT kunnen aanbieden.
9: Bij een controleactie in verschillende handelszaken heeft de lokale politie van de zone Brussel-Noord, Schaarbeek, Everen, Sint-Joost-Denode eind mei meer dan 3300 flessen lachgas en 80 kilogram tabak in beslag genomen. 9 personen werden van hun vrijheid beroofd en een handelszaak werd gerechtelijk verzegeld. Dat meldt de politie Brussel-Noord vrijdag.
8: Dit is Radio Ommeland.
11: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
9: Deze ochtend wisselen

0: wolken vulden af met opklaringen, vooral in het zuiden, het westen en aan zee is het dan vaak vrij zonnig. In de loop van de dag wordt het gedeeltelijk tot soms zwaar bewolkt door vorming van stapelwolken en in binnenland door meer en meer hoge en middelhoge wolken in het westen. Maximaal tussen 16 en 21 graden.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

Goedemorgen, lig je nog in je bed? Het is misschien het moment om op te staan met de fijnste classics van Radio Ommeland op 104.9 voor Oostkamp en Brugge. Welkom allemaal, dit is nog het ochtendblok tot 10 uur.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Torhout gaat straatverlichting 's nachts voortaan dimmen in plaats van doven. De omschakeling van naar ledverlichting is al voor 75% voltooid, zegt schepen Hans Blomme. In Torhout, een gemeente in West-Vlaanderen, is de maatregel tegen energiecrisis in 2022 gedaan om de openbare straatverlichting 's nachts te doven. Dat leverde een jaarlijkse besparing op van 55.000 euro.
0: Meer muziek. En dan nu opnieuw meer.

104.9, dit is Radio Ommeland. Waar je ook bent, thuis of op het werk al. Ochtendblok houdt je gezelschap. Misschien ben je thuis en ben je op zoek naar werk.

0: mooie oud-goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Euroshop. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetor Poorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
4: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrivier.

naast Het Witte Paard. Open van maandag tot donderdag van 17 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur. De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: geïntegreerde fietsroute.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland. Het is nu 8 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
2: De VS en Iran hebben een deal, dat zegt bemiddelaar Pakistan. En Iran en de VS bevestigen dat. Vrijdag ondertekenen ze normaal gezien een vredesakkoord in Zwitserland. Donald Trump zal daar mogelijk zelf bij zijn. Het vredesakkoord moet een start zijn van verdere gesprekken over onder meer de Iraanse voorraad kernwapens. Volgens Trump heropent de straat van Hormuz vrijdag. Iran zegt dat er dan een wapenstilstand ingaat op alle fronten, ook in Libanon. Al lijkt het wel de vraag of Israël effectief zal stoppen met aanvallen op Libanon. Er komen intussen hoopvolle reacties binnen op de deal tussen Iran en de VS. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres noemt het een cruciale stap voor het vredesproces tussen de VS en Iran. En de Franse president Emmanuel Macron zegt dat het akkoord zelfs de weg opent naar vrede in het hele Midden-Oosten. In het Franse Evian start vandaag de G7-top, de top van de 7 grootste industriële landen. De Oekraïnse president Zelensky wil daar spreken met Trump over de oorlog met Rusland. Zelensky heeft gisteren al gebeld met Trump voor zijn 80ste verjaardag, maar Trump komt dus zelf ook naar Frankrijk. Bij de botsing tussen twee helikopters in Brazilië is ook Oliver Tree overleden. Bij ons was hij vooral bekend van Life Goes On en deze Miss You met Robin Schulz.

0: botsing kwamen in totaal 6 mensen om. Op het WK voetbal heeft Zweden Tunesië verslagen met een ruime 5-1 cijfers. Nederland speelde 2-2 gelijk tegen Japan. Oranje leidde tot kort voor het einde, maar Japan scoorde nog in de 89ste minuut. Bondscoach Ronald Koeman.
1: Teleurstellend als je 2 keer voorstaat dat je uiteindelijk de wedstrijd niet wint. Maar ik denk dat we onderschatten tegen wie we spelen. Tegen de kracht van de tegenstander.
0: Ivoorkust versloeg Ecuador met 1-0. En in diezelfde groep versloeg Duitsland Curaçao met een ruime 7-1. Als de Rode Duivels de 8e finales halen op het WK voetbal, dan is dat mogelijk zonder Jeremy Doku. Zijn vrouw moet rond die tijd bevallen en Doku wil daar graag bij zijn. Hij heeft al met de bond overlegd en die zou bereid zijn hem even te laten gaan. Het is voor de Rode Duivels sportief dan wel een tegenvaller. We nemen een grijze start, maar er komen geleidelijk opklaringen bij een graad of 21. De rest van de week wordt geleidelijk warmer, met vanaf donderdag temperaturen boven 30 graden.
2: Radio Ommeland.
3: Ommeland. Ommeland.

0: viel mehr Spaß als irgendwas.
1: Rudy heeft het allemaal wel eens gezien. Jarenlang heeft hij elke dag de post rondgebracht, maar nu is het mooi geweest. Tijd om eens lekker uit te rusten en dus gaat Rudy met pensioen. Elke dag lekker uitslapen, rustig ontbijten. Rudy is dus een tevreden mens. Ja, af en toe denkt hij nog wel eens aan de tijd dat hij bijna benoemd was geworden als rock'n'roll zanger. Maar dat is al zo lang geleden. Maar ja, zijn platen werden geen hit, zodat hij nooit echt beroemd is geworden. Maar dan krijgt hij een telefoontje. Een man met een zwaar Engels accent. Rudy, ben jij dat? Vraagt hij. Rudy zegt ja en vraagt wie hij aan de lijn heeft. Als de man zijn naam zegt, valt Rudy bijna van zijn stoel. George Harrison, wat moet die nu van mij? Denkt hij. Ik ben bezig met een nieuwe plaat en ik wil een liedje van je opnemen. Mag dat? Vraagt George. Hij vertelt welk liedje het is en de gepensioneerde postbode zegt natuurlijk ja. Kan hij in ieder geval rekenen op een vette cheque van de platenmaatschappij. Maar hoe komt George dan toch aan dat liedje? Dat is toch nooit een hit geweest. George heeft zelf het antwoord. In 1963, nog voordat de Beatles waren doorgebroken, had hij in een platenzaak een LP op de kop getikt van Rudy. Hij vond hem eigenlijk maar niks, behalve dat ene liedje. George had de LP weer gevonden en vond het liedje nog steeds leuk. Een paar maanden later staat George met dat oude liedje zomaar op nummer 1. Waar een oude LP uit 1963 al niet goed voor kan zijn. Voor een hitlegende bijvoorbeeld. De hitlegende van Rudy Clark en zijn Got My Mind Set On You.

0: Radio Nieuwsflits.
1: Driemaal stond hij op het podium. Toch ging het voorjaar ten huize Fretin de Boeken in als ergerniswekkend. Nu is de bladzijde omgedraaid en voert Milan Fretin zich weer volbloed sprinter. Mijn honger naar succes is groot, klinkt het aan de vooravond van de Hesse Pijl.

0: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illumen en onze slimme sturing...

0: Als je energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook.

0: bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
1: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernem en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info at stadsradiovlaanderen.be.
4: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be.
5: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495-38-39-39.
6: Het regionale nieuws.
7: Faris laat van maandag tot en met vrijdag 3 juli nutswerken uitvoeren in een deel van de Tieltse Steenweg en de Oud-Lijkenstraat in Aalter. Het verkeer tussen Aalter en Tielt wordt dus nog maar eens gehinderd door nutswerken. Er wordt deze keer gewerkt in de Tieltse Steenweg ter hoogte van de huisnummers 107, 157 en 118 en aan de aansluiting met de Oud-Lijkenstraat. De doorgang op de Tieltse Steenweg blijft verzekerd. Politie en Stad Oostende controleerden 140 werven. Daarbij werden 19 gas-PV's opgesteld, terwijl op 23 werven een waarschuwing werd uitgedeeld. De dienst verkeershandhaving van de lokale politie Oostende organiseerde in samenwerking met de gasvaststellers van de stad een controleactie. 17 controleurs bezochten in totaal 140 locaties en controleerden onder meer de signalisatie, vergunningen en de inname van het openbaar domein.
8: Dit schooljaar hebben in totaal 4 basisscholen in Limburg een ongunstig advies gekregen van de onderwijsinspectie. In alle gevallen gaat het om tekortkomingen in de onderwijskwaliteit. Een van de betrokken scholen is basisschool Link Park in Lanaken. De school bevestigt het nieuws, maar benadrukt dat de deuren gewoon open blijven.
9: De tijdelijke reservetrein verdwijnt uit het station Noorderkempen in Brecht. Het was een noodoplossing van de NMBS om het aantal geschrapte ritten daar te beperken. Intussen is een permanente oplossing voorzien. Het aantal afschaffingen is teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau, blikt Vlaams parlementslid Dorien Kuilaert van N-VA terug.
6: Dit is Radio Ommeland.
10: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
8: Deze ochtend wisselen wolkenvelden af met opklaringen, vooral in het zuiden, het westen en aan zee is het dan vaak vrij zonnig. In de loop van de dag wordt het gedeeltelijk tot soms zwaar bewolkt door vorming van stapelwolken en in het binnenland door meer en meer hoge en middelhoge wolken in het westen. Maximaal tussen 16 en 21 graden.
6: Radio Ommeland.
11: Ommeland.
6: De radio voor Brugge en omstreken.

0: naar de maan.
1: Goedemorgen, welkom in het ochtendblok bij Ommeland. Dit is het station met de fijnste classics. Woon je in Brugge en je hebt iets te melden aan de stad in verband met bijvoorbeeld een onveilige verkeerssituatie dicht bij je thuis, of sluikstortproblemen, of openbare verlichting, of een verstopte riool, dan kan je dat doen online via de website van Brugge op uiteraard brugge.be. En dan zorgt de stad ervoor dat alles zo snel mogelijk wordt opgelost. www.brugge.be. Hey!
2: Dit is Radio Ommeland.
3: Bring the action.
2: 104.9 FM. Stadsradio. Nieuwsflits.
4: Bornem is rijk aan open water, maar nergens kan je in Bornem reglementair een plontje nemen op warme dagen. Raadslid Nicole van Praat vroeg zich in de jongste gemeenteraad af of daar geen mouw aan te passen is, zeker nu de zomer zich aandient en er al veel illegaal gezwommen wordt.

0: Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Taxi bestellen, taxi custom bellen 0473 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333.
2: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Euroshop. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
4: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokken verwelkomen ze je met een vernieuwd concept. Met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokken, Lippenslaan 124, 050 96 06 60.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
4: Het is nu 9 uur.
5: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in een eeuwenoud kloostercomplex dat op de lijst van het UNESCO Werelderfgoed staat. Het vuur ontstond na een grootschalige Russische luchtaanval. Het klooster is van groot belang voor de Oekraïnse cultuur en de gemeenschap van christenen en orthodoxen. Raketten en drones troffen niet alleen het klooster, maar ook flatgebouwen. Daarbij vielen meerdere doden en gewonden. Burgers moesten massaal schuilen in kelders en metrostations. Bovendien zitten nog eens ruim 140.000 mensen zonder stroom, omdat Russische troepen ook elektriciteitsvoorzieningen onder vuur namen. En bij aanvallen in de stad Kharkiv zijn 5 hulpverleners gedood. De internationale olieprijzen zijn fors gedaald nu de Verenigde Staten en Iran een akkoord bereikt hebben. Er is al zo'n 5% afgegaan. Waarnemers verwachten dat die trend zich zal verder zetten. Als er vanaf vrijdag weer schepen varen door de zeestraat van Hormuz, kan de wereldwijde verdeling van olie weer op gang komen. Er staan lange wachtrijen aan de check-in balies op Brussels Airport. Het personeel van bagageafhandelaar Aviapartner heeft spontaan het werk neergelegd. Door de actie lopen de vluchten vertraging op. Passagiers krijgen de raad om op tijd naar de luchthaven te komen. Op Brussels Airport is nog een andere bagagehandelaar actief. Dat bedrijf werkt onder meer voor Brussels Airlines. Daar zijn geen problemen. Het is uitkijken naar de prestaties van onze Rode Duivels. Die spelen om 9 uur vanavond hun eerste wedstrijd op het WK voetbal. Daarin nemen ze het op tegen Egypte. Bondscoach Garcia gaat ervan uit dat Egypte niet veel doelpunten zal incasseren. Of dat effectief zo is, weten we pas vanavond. Het wordt geleidelijk zonniger bij maxima rond 21 graden. Morgen nemen we een regenachtige start, later komt de zon er wat door. We kunnen dan 25 graden halen.
5: Radio Ommeland.
7: Ommeland.
5: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Radio Nieuwsflits.
1: Verschillende eerdere veroordelingen hebben hem niet kunnen tegenhouden om nieuwe feiten te plegen. Een mechelaar Kevin D., die eerder al de computersystemen van AFAS Dome en American Airlines hackte, wordt er nu verdacht hetzelfde gedaan te hebben bij de Belgische telecombedrijven. De man werd al in maart opgepakt, bevestigt het parket, maar zijn aanduiding lekte pas nu uit. Een man is geen onbekend voor het Belgisch gerecht, maar ook bij de Italiaanse en zelfs Amerikaanse justitie is hij berucht. Enkele jaren geleden slaagde hij erin om in te breken in de computersystemen van vliegtuigmaatschappij American Airlines. Hij reserveerde via die weg ticketjes, maar maakte er uiteindelijk geen gebruik van.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Naast nieuwe sportinfrastructuur voor competitiezwemmers lanceert de stad Genk vanaf 1 juni ook een online ticketsysteem voor de bezoekers van het zwembad. Zwemmers kunnen voortaan via activiteiten.genk.be online tickets kopen en krijgen daarna een QR-code waarmee ze sneller binnen kunnen.

0: 10 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. Info @jellede_klerk_bvba.be. Jelle de Klerk heeft

0: alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de do-it-zelver. Euroshop. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
1: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers. Johan Veugelers, Fadim, France Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
0: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
4: Het regionale nieuws.
5: Op een ruilbeurs in een koffiebar in Lier hebben liefhebbers van Panini-stickers deelgenomen aan een ruilbeurs. Op die manier proberen ze de laatste lege vakjes in hun boek voor het WK voetbal in te vullen. Ik zoek vooral prentjes van spelers van Ivoorkust, want daarvan heb ik er nog maar 3, zegt deelnemer Mike Strobans.
6: In Overijse is het dierenreddingsteam Animal Rescue opgeroepen voor een egel die met zijn kop vastzat in een glazen bokaal. Het dier kon bevrijd worden, maar het bewijst nog maar eens hoe gevaarlijk zwerfvuil is voor dieren, dat zegt Animal Rescue Team. De Sint-Catharina-kerk in het Begijnhof van Diest is opnieuw tijdelijk gesloten. Het stadsbestuur nam die beslissing nadat vorige zondag opnieuw schade aan het pleisterwerk werd vastgesteld. Het is al de tweede onverwachte sluiting dit jaar.
5: NPI Oosterlo wil bedrijven en personen met een beperking laten zien wat er mogelijk is op de werkvloer op het vlak van begeleid werk. Daarom stelde de organisatie die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt een boek voor met 40 persoonlijke getuigenissen van op de werkvloer. Ook Kim Petermans uit Laakdal deed haar verhaal. Zonder mijn werk zouden de dagen te leeg aanvoelen, zegt ze.
6: Er is een oplossing in de maak voor de aanslepende internetproblemen in Gladbeek en de buurgemeente. Het gemeentebestuur heeft meerdere keren aangedrongen op een oplossing bij Telenet en Fluvius. Er zijn nu 16 extra technici ingezet die het internetprobleem zullen aanpakken.
4: Dit is Radio Ommeland.
7: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
6: Deze ochtend wisselen wolkenvelden af met opklaringen. Vooral in het zuiden, het westen en aan zee is het dan vaak vrij zonnig. In de loop van de dag wordt het gedeeltelijk tot soms zwaar bewolkt door vorming van stapelwolken en in het binnenland door meer en meer hoge en middelhoge wolken in het westen. Maximaal tussen 16 en 21 graden.
4: De grootste hits aller tijden. Yesterday. Dit is Radio Ommeland op 104.9

Ik stond in een donker hoekje van een nachtclub en ik zag haar langzaam mijn kant op komen. Ze zag eruit als een prima donna, maar dan gekleed in zwart leer. De koele blik in haar ogen verborg de rusteloosheid die ze van binnen voelde. Ze keek me verleidelijk aan en plotseling zei ze: houd je maar stevig vast, want vanavond gaan we erin vliegen. Ik wist niet wat dit betekende. Natuurlijk had ik in de gaten met wie ik te maken had. Dat soort vrouwen zie ik immers zo vaak buiten op straat. Ze staan klaar voor alle mannen die op zoek zijn naar een verzetje. Maar zij was anders. Haar sterke uitstraling en haar dwingende ogen deden me bijna smelten. Toen ze me influisterde dat ze vanavond tot het uiterste wilde gaan, gaf ik me bijna gewonnen. Ze leek een beetje op een vrouw die ik wel eens op de televisie had gezien. Met haar zachte stem fluisterde ze in mijn oor dat ik haar macho was, terwijl ze langzaam mijn sigaret uit mijn vingers pakte. Terwijl ze de rook uitblies, keek ze me strak aan. Ach, ik ben toch geen machine, zei ze. Ik wil nu ook wel eens wat meer zijn dan zo'n griet die je na het betalen meteen weer bent vergeten. Ik wil ook wel eens echt van een man houden. Haar blik werd een beetje wazig, maar ik had geen medelijden met haar. Wat een trieste vrouw eigenlijk, dacht ik nog bij mezelf. Dit zal ze wel tegen elke man zeggen, waardoor ze steeds zieliger wordt. Maar ze liet zich nergens door afleiden, tot haar ogen plotseling groter werden en ze hardop zei: kom op, nu wil ik wel eens zien wat je voor me over hebt. Laat je eens van je ruige kant zien. Pas dan zul je erachter komen wie ik ben en wat ik voor je kan doen. Dus houd je maar vast, want vanavond gaan we ervoor. Wild Places van Duncan Brown.

0: Deinze, in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groenaanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 66.

0: Renovaties kan je terecht. Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
1: Club Morfeo, goedemiddag.
2: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
1: Ja, we zijn al open hoor.
2: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
1: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
2: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
1: Oh, oké, tot strakjes, dank u.
2: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
3: Oké, ik neem mijn notasleutels en we zijn weg.
2: Oké, kom aan, let's go.
4: Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
0: Gastropup Bechamel, voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
5: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland.
5: Het is nu 10 uur.
6: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
7: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in een eeuwenoud kloostercomplex dat op de lijst van het UNESCO Werelderfgoed staat. Het vuur ontstond na een grootschalige Russische luchtaanval. Het klooster is van groot belang voor de Oekraïnse cultuur en de gemeenschap van christenen en orthodoxen. Raketten en drones troffen niet alleen het klooster, maar ook flatgebouwen. Daarbij vielen meerdere doden en gewonden. Burgers moesten massaal schuilen in kelders en metrostations. Bovendien zitten nog eens ruim 140.000 mensen zonder stroom, omdat Russische troepen ook elektriciteitsvoorzieningen onder vuur namen. En bij aanvallen in de stad Kharkiv zijn 5 hulpverleners gedood. De internationale olieprijzen zijn fors gedaald nu de Verenigde Staten en Iran een akkoord bereikt hebben. Er is al zo'n 5% afgegaan. Waarnemers verwachten dat die trend zich zal verder zetten. Als er vanaf vrijdag weer schepen varen door de zeestraat van Hormuz, kan de wereldwijde verdeling van olie weer op gang komen. Er staan lange wachtrijen aan de check-in balies op Brussels Airport. Het personeel van bagageafhandelaar Avia Partner heeft spontaan het werk neergelegd. Door de actie lopen de vluchten vertraging op. Passagiers krijgen de raad om op tijd naar de luchthaven te komen. Op Brussels Airport is nog een andere bagagehandelaar actief. Dat bedrijf werkt onder meer voor Brussels Airlines. Daar zijn geen problemen. Het is uitkijken naar de prestaties van onze Rode Duivels. Die spelen om 9 uur vanavond hun eerste wedstrijd op het WK voetbal. Daarin nemen ze het op tegen Egypte. Bondscoach Garcia gaat ervan uit dat Egypte niet veel doelpunten zal incasseren. Of dat effectief zo is, weten we pas vanavond. Het wordt geleidelijk zonniger bij maxima rond 21 graden. Morgen nemen we een regenachtige start, later komt de zon er wat door. We kunnen dan 25 graden halen.
6: Radio Ommeland.
8: Ommeland. Ommeland.

maar bij, de grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met daarbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie. Een 21-jarige Braziliaanse vrouw is om het leven gekomen bij een dramatisch bungee-ongeval in de stad Limeira. Maria de Fruetas werd van een brug gegooid terwijl medewerkers vergeten waren het bungee-touw vast te maken.

0: elke dag de grote klassiekers op je radio. Dit is de Stadsradio voor West-Vlaanderen en Ommeland. Met muziek op je radio uit het gouden verleden. Maar ook af en toe wat regionaal nieuws ertussen. En nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Speciale eenheden van de federale politie hebben zondagavond een Bornem, een 23-jarige jongeman, gearresteerd die gesend stond. Eerder op de dag weigerde hij mee te gaan met de lokale politie toen die hem wilde oppakken bij zijn ex-vriendin. Hij wordt overgebracht naar de gevangenis waar hij een celstraf moet uitzitten voor drugsfeiten.

Iedereen wil niets liever dan de waarheid weten. Zo zijn mensen nu eenmaal. Ze zijn altijd en overal nieuwsgierig. Nu ja, jij kunt de waarheid vinden, hoor, in mijn armen. Jarenlang hield ik mijn gevoelens voor alles en iedereen verborgen. Maar nu heb ik mijn hart speciaal voor jou opengesteld. En je moet me geloven als ik je vertel dat jij de enige bent voor wie daar een speciaal plekje in is gereserveerd. Voor een andere vrouw is er geen plaats in dat hart van mij. Je hoort mensen ook wel eens zeggen dat iedereen een verleden heeft. Bij iedereen komt vroeg of laat een lijk uit de kast. En de meeste mensen hebben een geheim dat ze liever verborgen willen houden. Nu, mijn verleden en mijn geheimen mag jij gerust weten. Er is namelijk geen andere vrouw in mijn leven dan jij. En dat zal altijd zo blijven. Daarom vraag ik je nog één keer om me recht in de ogen te kijken. Zie je dan niet dat die de waarheid spreken? Je moet me dus maar gewoon vertrouwen als ik je zeg dat ik nooit van mijn leven tegen jou zou kunnen liegen. Would I lie to you?

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De bewoners van een afgebakende zone in Wezel op de grens van Balen en Mol reageren gemengd op de verhoogde dioxinewaarde in hun buurt. Waar sommigen zich zorgen maken om hun kinderen en huisdieren, blijven anderen heel nuchter.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Als u op de heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehands wagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op auto's-dewulf.be.
3: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service. En wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
4: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
5: MPD Aquatiek.
6: De vijver speciaalzaak. Met advies en passie voor de natuur is al meer dan

0: 71 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
4: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
5: Het regionale nieuws.
6: Bij een verkeersongeval in de tweede Karabinierslaan in Veldwezelt zijn een 40-jarige vrouw en 3 kinderen gewond geraakt. Met hun auto zijn ze om een nog onbekende reden van de weg geraakt om vervolgens in de gevel van een woning te rijden. De auto is intussen getakeld en de brandweer onderzoekt de schade aan de woning om deze te stutten.
7: Door een zware botsing op een druk kruispunt in Ieper was er heel wat verkeershinder op woensdag in de buurt van de industriezone. 2 wagens botsten er tegen elkaar. De brandweer kwam ter plaatse om de bestuurders uit de wagens te helpen. Over hun toestand is voorlopig nog niets bekend.
6: In Pelt wordt dit jaar voor de eerste keer een zomerschool georganiseerd waar kinderen met een leerachterstand les kunnen volgen tijdens de zomervakantie. Om de lessen leuk te houden worden ze gecombineerd met andere activiteiten zoals uitstappen en knutselen. In Limburg zullen dit jaar 33 scholen hun deuren geopend houden tijdens de zomervakantie.
5: Dit is Radio Ommeland.
1: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: In Brugge hebben verschillende vredesorganisaties actie gevoerd tegen de oorlog in Palestina. Actievoerders verzamelden Brugge en vormden een stiltecirkel. En dat al voor de zevende keer.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkoteheierweg 45 in Gistel.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
0: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernem en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
2: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Euroshop. Hoevenslagerij Evelien. Van boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soepen.

0: Naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. het Keteltje. Bij Fondue & Co. het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
1: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
0: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 11 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
2: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in een eeuwenoud kloostercomplex dat op de lijst van het UNESCO Werelderfgoed staat. Het vuur ontstond na een grootschalige Russische luchtaanval. Het klooster is van groot belang voor de Oekraïnse cultuur en de gemeenschap van christenen en orthodoxen. Raketten en drones troffen niet alleen het klooster, maar ook flatgebouwen. Daarbij vielen meerdere doden en gewonden. Burgers moesten massaal schuilen in kelders en metrostations. Bovendien zitten nog eens ruim 140.000 mensen zonder stroom, omdat Russische troepen ook elektriciteitsvoorzieningen onder vuur namen. En bij aanvallen in de stad Kharkiv zijn 5 hulpverleners gedood. De internationale olieprijzen zijn fors gedaald nu de Verenigde Staten en Iran een akkoord bereikt hebben. Er is al zo'n 5% afgegaan. Waarnemers verwachten dat die trend zich zal verder zetten. Als er vanaf vrijdag weer schepen varen door de zeestraat van Hormuz, kan de wereldwijde verdeling van olie weer op gang komen. Er staan lange wachtrijen aan de check-in-balies op Brussels Airport. Het personeel van bagageafhandelaar Avia Partner heeft spontaan het werk neergelegd. Door de actie lopen de vluchten vertraging op. Passagiers krijgen de raad om op tijd naar de luchthaven te komen. Op Brussels Airport is nog een andere bagagehandelaar actief. Dat bedrijf werkt onder meer voor Brussels Airlines. Daar zijn geen problemen. Het is uitkijken naar de prestaties van onze Rode Duivels. Die spelen om 9 uur vanavond hun eerste wedstrijd op het WK voetbal. Daarin nemen ze het op tegen Egypte. Bondscoach Garcia gaat ervan uit dat Egypte niet veel doelpunten zal incasseren. Of dat effectief zo is, weten we pas vanavond. Het wordt geleidelijk zonniger bij maxima rond 21 graden. Morgen nemen we een regenachtige start, later komt de zon er wat door. We kunnen dan 25 graden halen.
0: Radio Ommeland.
3: Ommeland.
0: Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken.
4: This generation rules the nation with Brugge.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Duizenden enthousiaste deelnemers genoten van Couleur Run, een organisatie van de burgerschool uit Roeselare. Ik verwacht dat dit evenement nog zal groeien. De Couleur Run van de burgerschool werd een schot in de roos. Het kleurrijke spektakel lokte duizenden deelnemers naar de stad Roeselare. De Couleur Run is in korte tijd uitgeroeid tot een lokaal initiatief, tot een evenement met uitstraling tot ver buiten Roeselare.

Paultje Oud van de Groot zit aller tijden. Zit je groet bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, te beluisteren via DAB+ en ook via FM. Bij een botsing tussen twee helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zondag zeker 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse singer-songwriter Oliver Tree. Hij was in Brazilië voor een wereldtournee. Op 6 september zou hij optreden in het Koninklijke Circus in Brussel.

Het is 1979 en de Engelse band is bezig aan haar eerste grote Europese tournee. De drie jongens in de band vinden het geweldig. Al was het alleen maar dat ze al die Europese landen en steden eens te zien krijgen. Vanavond treden ze op in Parijs. Ze zijn er nog nooit geweest, maar ze hebben er al heel veel over gehoord. Over de Rosse Buurt bijvoorbeeld. De mooie vrouwen, de Moulin Rouge, de shows, ze willen het allemaal zien. Als ze na afloop van het concert nog even de stad in willen, is het dus niet zo gek dat ze juist daar naartoe gaan. De Rosse Buurt van Parijs dus. Als ze met z'n drieën zo door de buurt lopen en al die rode lampjes zien, voelen ze zich als een kind in een speelgoedzaak. Als de drummer en de gitarist al snel ergens naar binnen zijn gedoken, blijft de zanger in zijn eentje op straat achter. Eigenlijk heeft hij geen zin meer in die dingen. Plotseling ziet hij ook hoe vervelend het voor de meeste van de vrouwen moet zijn om hier te werken. Seks zonder liefde, begint hij te mijmeren. Dat kan toch niet? Hoe zou het toch zijn als je als vrouw hier werkt? Kun je dan nog wel van een man houden? En terwijl hij daar zo over nadenkt, krijgt hij een idee om een liedje te schrijven. Hij gaat maar terug naar zijn hotel en zet daar wat dingen op papier. Een paar maanden later wordt het nummer één van de grootste hits van de band. Een nummer dat geboren werd in de Rosse Buurt van Parijs. Het werd een hitlegende voor de band. En voor de denkbeeldige vrouw die Sting van de Police in zijn gedachten had toen hij daar zo stond. De vrouw die hij Roxanne noemde. De Police en Roxanne.

0: Bring the action.
1: 104.9 FM Stadsradio Nieuwsflits.
2: Steeds meer inbeslagnames, scholen die ze verbieden. En ook nog extra politiecontroles. Het mag duidelijk zijn dat de fatbikes opgang en brokken maakt in ons land. In Nederland, waar de hype eerder start, is men intussen aan de eerste verboden in steden toe. Maar op dat spoor zitten wij hier in Vlaanderen nog niet.

0: ochtendprijzen bij Maro te Ruddervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Ruddervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokken verwelkomen ze je met een vernieuwd concept, met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokken, Lippenslaan 124, 050 96 06 60.
2: Fio, goedemiddag.
3: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
2: Ja, ja, we zijn al open hoor.
3: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
2: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
3: Geweldig, tot straks.

0: waanzinnig.
1: Oké, kom aan. Let's go.
2: Club Morfeo. Van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
3: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
3: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak, gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
3: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
5: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende. Met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
6: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
7: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04-95-38-39-39.
8: Het regionale nieuws.
9: In Gent zetten een viertal Turkse moskeeën de deuren open van hun cafetaria om de WK-voetbalwedstrijd tussen Turkije en Australië live uit te zenden. De aftrap van de match vindt plaats om 6:00 ochtends, waardoor het voor veel horecazaken te vroeg is om open te gaan. De match is onder meer te volgen in de Sultan Kami Moskee aan Dampoort en in de Tevhid Kami Moskee in de Bloemekeswijk. De vroege timing van de wedstrijd heeft alles te maken met de locatie van het WK-duel. Er wordt namelijk gevoetbald in het Canadese Vancouver, waar het op dat moment 7 uur vroeger en dus nog 23 uur 's avonds is op dat moment.
10: De Antwerpse politie heeft 2 minderjarige jongens opgepakt die eind mei brand hadden gesticht aan een auto in de Antwerpse wijk Het Kiel. De 2 verdachten vluchten na de feiten weg met een step. Intussen zijn ze ook voor de jeugdrechter verschenen. Een van de brandstichters werd tijdelijk in een gesloten gemeenschapsinstelling geplaatst.
11: In Genk moet begrafenisondernemer Typhoon Veli Arsano zijn kritische Facebook-post over Dianet meteen verwijderen. Dat meldt het Belang van Limburg en zijn advocaat bevestigt het nieuws. Dianet is een VZW die de Turkse moslimgemeenschap in België vertegenwoordigt. De begrafenisondernemer beschuldigde de organisatie van miljoenenfraude, maar de rechter oordeelt nu dat hij daarvoor geen concrete bewijzen heeft.
8: Dit is Radio Ommeland.
12: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale
8: activiteiten. Ommeland. Info@radioommeland.be.

0: op Stadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be.
1: Lewis Hamilton heeft verrassend de grote prijs van Spanje in Barcelona gewonnen. De zevenvoudige wereldkampioen Formule 1 boekt zo zijn grote overwinning voor Ferrari en zijn eerste zege sinds 24. WK-leider Kimi Antonelli leek op weg naar de tweede plaats, maar viel in de slotfase uit met motorproblemen.
2: Welkom. Dit is jouw Classic Station.
3: Dit is Radio

0: Als u op de Heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op auto's-dewulf.be.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: Je energiefactuur. Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
1: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Euroshop. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
2: Vetorpoorten aan de Brugsestraat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
3: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
4: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 12 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: Marius Borg-Hoijbu, de zoon van de Noorse kroonprinses, is veroordeeld tot 4 jaar gevangenis. Hij is schuldig bevonden aan 2 van de 4 verkrachtingen waarvoor hij was aangeklaagd, waaronder 1 in de kelder van de residentie van kroonprins Haakon. Ook aan huiselijk geweld en aan mishandeling van een bekende vrouwelijke influencer is hij schuldig. Hoijbu moet zijn slachtoffers ook €58.000 schadevergoeding betalen. Zijn advocaten lieten al weten dat hij beroep zal aantekenen tegen het vonnis. Tegen 2050 zal het aantal personen met dementie in ons land met bijna 2/3 toenemen. Er zullen dus bijna 50.000 extra patiënten bijkomen. Onderzoeksstichting Stop Alzheimer en expertisecentrum Dementie Vlaanderen becijferen dat op basis van actuele gegevens van Stadbel. De toename van Alzheimer zou in Vlaanderen het grootst zijn. De stichtingen benadrukken dat gerichte investering in ondersteuning en tijdige detectie noodzakelijk blijven. De Britse premier Keir Starmer wil sociale media verbieden voor jongeren onder de 16. Het verbod zal gelden voor platformen als Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook en X. Starmer erkent dat de maatregel moeilijk afdwingbaar zal zijn, maar nodig is het wel, zegt hij. Nog volgens de premier moeten overheden durven optreden tegen de macht van grote technologiebedrijven. Er komen ook strengere regels voor gaming- en livestreamingplatformen. Het totale pakket vormt een van de strengste maatregelen voor het online beschermen van kinderen wereldwijd. En niet dat het nieuws is, of toch nog niet, maar misschien is het hoopgevend. Maximus, de bekendste kat van het land en de enige met een functie in de wedstraat, voorspelt winst voor de Rode Duivels vanavond tegen Egypte. Op Instagram staat een filmpje waarbij Maximus in een nagemaakt voetbalveld met telkens twee landen moet kiezen tussen twee schoteltjes melk. De kat van premier De Wever voorspelt voor deze WK-dag overwinningen voor Spanje en voor de Rode Duivels. Het initiatief heet Maximus die Octopussy en knipoogt naar de inktvis Paul, die in 2010 opvallend veel WK-wedstrijden correct voorspelde. Veel bewolking met af en toe een opklaring, maar het moet vanmiddag wel droog blijven. We halen maxima van 16 tot 21 graden.
7: Radio Ommeland.
8: Ommeland.
7: De radio voor Brugge en omstreken.

krijgt een dom blondje maar maximaal 5 minuten pauze. Anders moet ze opnieuw ingewerkt worden. Een man staat op straat lange tijd te praten met een buurtbewoner. Als hij binnenkomt, vraagt zijn vrouwtje of het interessant was. Het is een echte stoefer, want hij beweert dat hij reeds alle vrouwen uit zijn straat heeft gehad, behalve één. Waarop zijn vrouwtje zegt, dat zal dan die preutse Trien van hierover wel zijn. Een roddelende dame aan de tuinpoort. Hoe ik mijn man zover gekregen heb dat hij het gras aan het afrijden is. Wel, ik heb hem gezegd dat hij daar al te oud voor is.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De paasshow van vijfsterrenhotel Sea Fire House Antwerp op de site van de handelsbeurs is enkel toegankelijk voor hotelgasten. Maar deze zomer kan iedereen genieten van lunch, apro en diner. Een aangenaam manier om even aan het hectische stadsritme te ontsnappen.
0: 104.9 FM.

0: Vergeet niet, elke dag hoor je hier de grootste klassiekers aller tijden. Je zit goed bij Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Met muziek uit het gouden verleden. Waar rijdt het verkeer vast? Waar wordt het te snel gereden? En welke routes gebruiken fietsers het meest? Om antwoorden te krijgen op die vragen start Hasselt met een grootschalige meetcampagne. Op 30 locaties in de stad Hasselt worden gedurende 9 dagen tellussen geplaatst. Die gegevens verzamelen over auto's, fietsers en ook de snelheden.
1: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
2: Radio Ommeland.

0: ochtendprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokke verwelkomen ze je met een vernieuwd concept, met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokke, Lippenslaan 124, 050 96 06 60.
3: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver.

0: prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Vadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co het Keteltje. Bij Fondue & Co het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
4: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be.
5: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
6: Het regionale nieuws.
7: De N9 in Lievegem was snel weer open in beide richtingen ter hoogte van de Supra Bazaar. Tijdens graafwerken werd daar een lage drukleiding geraakt. Netbeheerder Fluvius is snel opgeroepen om de leiding te herstellen. De politie heeft lokale omleidingen voorzien om de verkeersstroom te ontlasten.
8: Een vrouw uit Rungst in Limburg heeft plots een korenslang in haar keukenkast gevonden. Dat is een ongevaarlijke slang die vaak als huisdier wordt gehouden. Het dier is vermoedelijk ontsnapt of achtergelaten door zijn eigenaar. De slang is gevangen en verblijft nu in het natuurhulpcentrum in Oudsbergen.
7: Aanvankelijk dreigde de kruidenier definitief te moeten verdwijnen, omdat de uitbatende VZW geen nieuwe locatie wist te vinden.
9: De gemeenten Deerlijk, Aarelbeke en Lendelede werken samen om de omgevingsvergunningen voor Ventilus te laten schorsen en vernietigen. Ze bundelen hun krachten omdat ze dezelfde bezwaren delen. Een onrechtvaardig compensatiebeleid, mogelijke gezondheidsrisico's en een gebrekkig onderzoek naar alternatieven.
10: Dit is Radio Ommeland.
11: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
8: Vandaag wordt het gedeeltelijk tot soms zwaar bewolkt door vorming van stapelwolken in het binnenland en door meer en meer hoge en middelhoge wolken in het westen. Maximaal van 16 tot 21 graden. Vanavond is het gedeeltelijk bewolkt en droog. In de nacht is het soms zwaar bewolkt en neemt de kans op enkele lokale lichte buien toe. Minimaal tussen 10 en 15 graden.
12: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Cultuurcentrum Het Bolwerk in Vilvoorde maakt zich op voor een bijzonder seizoen. In 26-27 viert het Cultuurhuis zijn 20ste verjaardag met een uitgebreid feestprogramma, extra activiteiten en een indrukwekkende reeks artiesten. De kitverkoop start op zaterdag 13 juni.

0: 21 per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit de gouden verleden. Heb je al te melden, stuur het ons door via info@radioommeland.be. 12 mensen zijn om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash in de Amerikaanse staat Missouri. Dat meldt de Amerikaanse media, waaronder CNN. Het gaat om 11 skydivers en ook een piloot.
1: Ommeland. www.radioommeland.be.

0: De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij tuincentrum De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincentrum. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: energiefactuur. Illumen Unlimited Energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
1: Hoevenslagerij Evelien. Van boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soepen, dessertjes, tapas, charcuterie en andere gerechten te verkrijgen. Bestel online via www.hoevenslagerij.evelien.

0: afstanden.
1: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
2: Van aan de rand van Brugge, dit is Radio Ommeland. Het is nu 1 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: Marius Borg-Hoijbu, de zoon van de Noorse kroonprinses, is veroordeeld tot 4 jaar gevangenis. Hij is schuldig bevonden aan 2 van de 4 verkrachtingen waarvoor hij was aangeklaagd, waaronder 1 in de kelder van de residentie van kroonprins Haakon. Ook aan huiselijk geweld en aan mishandeling van een bekende vrouwelijke influencer is hij schuldig. Hoijbu moet zijn slachtoffers ook €58.000 schadevergoeding betalen. Zijn advocaten lieten al weten dat hij beroep zal aantekenen tegen het vonnis. Tegen 2050 zal het aantal personen met dementie in ons land met bijna 2/3 toenemen. Er zullen dus bijna 50.000 extra patiënten bijkomen. Onderzoeksstichting Stop Alzheimer en Expertisecentrum Dementie Vlaanderen becijferen dat op basis van actuele gegevens van Stadbel. De toename van Alzheimer zou in Vlaanderen het grootst zijn. De stichtingen benadrukken dat gerichte investeringen in ondersteuning en tijdige detectie noodzakelijk blijven. De Britse premier Keir Starmer wil sociale media verbieden voor jongeren onder de 16. Het verbod zal gelden voor platformen als Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook en X. Starmer erkent dat de maatregel moeilijk afdwingbaar zal zijn, maar nodig is het wel, zegt hij. Nog volgens de premier moeten overheden durven optreden tegen de macht van grote technologiebedrijven. Er komen ook strengere regels voor gaming- en livestreamingplatformen. Het totale pakket vormt een van de strengste maatregelen voor het online beschermen van kinderen wereldwijd. En niet dat het nieuws is, of toch nog niet, maar misschien is het hoopgevend. Maximus, de bekendste kat van het land en de enige met een functie in de wedstrijd, voorspelt winst voor de Rode Duivels vanavond tegen Egypte. Op Instagram staat een filmpje waarbij Maximus in een nagemaakt voetbalveld met telkens 2 landen moet kiezen tussen 2 schoteltjes melk. De kat van premier De Wever voorspelt voor deze WK-dag overwinningen voor Spanje en voor de Rode Duivels. Het initiatief heet Maximus die Octopussy en knipoogt naar de inktvis Paul, die in 2010 opvallend veel WK-wedstrijden correct voorspelde. Veel bewolking met af en toe een opklaring, maar het moet vanmiddag wel droog blijven. We halen maxima van 16 tot 21 graden.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Een enorm landgoed aan de Wijnandslaan in Maasmechel is verkocht aan de ondernemer Giovanni Donati, die fortuin maakte met ijskarren. Volgens de website De Rijkste Belgen is het de duurste residentiële transactie in Limburg in 2026. Ja, ik ben officieel de nieuwe eigenaar van de prachtige villa en tuin in Maasmechelen, zegt Giovanni Donati, of Donati. Maar ik heb plachtig beloofd niets over de aankoopprijs te verklappen.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Schrijver en performer Jeroen Olieslagers wordt het gezicht van de 5e editie van Stroom, een festival aan de oevers van en op de Schelde. Van 18 tot 28 juni staat er heel wat muziek, kunst en cultuur op podia tussen Gent en Antwerpen, met tussenstops op mooie plekken als de Abdij van Rozenberg in Maasmunster, het Prullenbos in Wetteren en Paviljoen de Notelaar in Bornem.

0: grote klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DAB Plus en FM. Jeremy Doku moet straks de smaakmaker worden bij de Rode Duivels in de Verenigde Staten. Maar begin juli dreigen ze hem te moeten missen voor een cruciale match in de knock-outfase op het WK. Doku en zijn vrouw Shireen verwachten namelijk een kindje. En die geboorte wil Doku voor geen geld van de wereld missen.
1: Welkom, welkom. Dit is jouw Classic Station.
2: Do you like it?
3: Dit is Radio Ommeland.
1: 104.9 FM.

0: bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Taxi bestellen, taxi custom bellen. 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen. 0400 73 113 333.
3: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
3: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
6: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Euroshop. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
7: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
8: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
9: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
10: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
11: Het regionale nieuws.
12: Door 180 miljoen euro in Vivacqua te investeren, wordt het Brusselse hoofdstedelijk gewest voor 49% aandeelhouder van de Brusselse intercommunale watermaatschappij. Dat heeft de Brusselse regering donderdag op de ministerraad beslist.
13: Vanaf vandaag wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Vijfwegenstraat in Rumbeke. Al langer zijn in de Vijfwegenstraat tussen de Heropbouwstraat en de Bornstraat werken bezig voor de aanleg van nieuwe nutsleidingen. Tot nu toe kon het verkeer er meestal gewoon door, maar om de veiligheid op

0: rond de werf te verbeteren, verandert de verkeerssituatie er vanaf vandaag. Concreet wordt er eenrichtingsverkeer ingevoerd in de richting van de Bornstraat.
1: De zwembaden van Kampermolen zijn de hele dag dicht voor vrije zwemmers door een technisch defect. Dat heeft werd vastgesteld tijdens onderhoudswerken. In totaal is meer dan 100.000 liter water weggestroomd, waardoor de waterpeil binnen en buiten met 10 centimeter is gezakt. Het zwembad loopt weer voor iedereen open binnenkort.
2: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
1: Vandaag wordt het gedeeltelijk tot soms zwaar bewolkt door vorming van stapelwolken in het binnenland en door meer en meer hoge en middelhoge wolken in het westen. Maximaal van 16 tot 21 graden. Vanavond is het gedeeltelijk bewolkt en droog. In de nacht is het soms zwaar bewolkt en neemt de kans op enkele lokale lichte buien toe. Minimaal tussen 10 en 15 graden.

Soms wil ik rust opzoeken. Verre weg van alle drukte, naar mijn eigen paradijsje. Vele mensen denken dat zo'n plek onvindbaar is. Maar geloof me, zo ver weg is het niet. Niet voor mij tenminste. Vooral niet als de wind goed genoeg staat om het zeildoek de juiste kant op te blazen. Dan ben ik er zo, op de plek waar ik rust en stilte vind. Ik noem het mijn eigen nooit gedacht land. Een plek waar je je niet hoeft uit te sloven om er gelukkig te worden. Gewoon een onschuldige plek waar je gewoon jezelf kunt zijn. Dus ga met me mee als ik de zeilen ga hijsen op weg naar die stille plek. En als ik dan eenzaam op het water dobber, dan komt bij mij de inspiratie boven. Als ik over de oneindige wateroppervlakte staar, dan komen de woorden voor een mooi lied als ze vanzelf naar boven borrelen. Geloof je me niet? Ga dan maar met me mee, dan kun je het zelf zien. Hijs het zeil voor me en ga met mij het schip in. Wij varen naar een plek waarvan wij alleen maar van konden dromen. Het enige dat we nodig hebben is een beetje wind die de zeilen vanzelf de goede kant op blaast. Op weg naar de ultieme vrijheid. En als we daar dan van hebben genoten, moeten we weer terug naar de werkelijkheid. Die reis is heel wat zwaarder. Maar ik weet, ik hoef de boot maar om te keren en vaar weer rustig paradijs. Zolang ik het roer maar de goede kant op stuur. Dus ga met me mee, hijs de zeilen en laat je meedeinen op de zee op weg naar ons eigen paradijs. Christopher Cross met Sailing.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Wat begon als een gedeelde passie voor elektronische muziek onder veel vrienden is in nauwelijks 2 jaar uitgegroeid tot een opvallende naam binnen de Belgische eventsector. Op zaterdag 13 juni organiseert Maatwerk Events een eerste volwaardige festival in het Park Drie Fonteinen en het Ruiterijcomplex in Vilvoorde.
0: www.radioommeland.be

0: 19 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. info@jellede-klerk-bvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
2: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Euroshop. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
0: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: zijn gegeerde fietsroute.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland. Het is nu 2:00. Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

0: elke dag te beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Welkom erbij. €3.800 storten aan een geldautomaat en daarna wekenlang niet weten waar het geld gebleven is. Het overkwam een brasserie-uitbaatster Katrien uit Loenhout bij Woestwezel. Eerst kreeg ik maar €200 op mijn rekening. De overige €3.600 bleef spoorloos. Ik werd van het kastje naar de muur gestuurd, vertelde ze nog aan de mensen van de pers. Maar bij een geldafhaling, wel, wie is verantwoordelijk wanneer geld verdwijnt na een storting en afhaling aan kerstpunt, is de vraag.
1: Voelde hits uit de jaren 70, 80 en 90. Dit is Radio Ommeland.

Het is midden in de nacht en ik voel langzaam de krachten uit mijn lichaam verdwijnen. Maar er is nu geen tijd om te slapen. Ik moet door, want ik ben op de vlucht. Ik ben op weg naar mijn vrijheid en daarom moet ik doorrijden. Op zoek naar mijn geluk. Ik heb nog een lange weg te gaan voordat ik bij mijn doel ben. De grens van Mexico. Pas als ik daar voorbij ben, kunnen ze me niet meer pakken. Ach, ik heb het niet van een vreemde hoor. Mijn vader was net als ik ook een man die van geen wet wilde weten. Ik praat nooit met mijn verstand, maar altijd met de lof van mijn geweer. Met mijn toen en laten heb ik al heel wat levens voortijdig beëindigd, terwijl ik nooit nadacht over mijn eigen leven. Totdat ik uiteindelijk opgepakt en veroordeeld werd. Ik kreeg de straf die ik verdiende, de galg. Maar toen de doodsklokken al klonken over het plein waar de galg voor me klaar stond, was ik in geen velden of geen wegen meer te bekennen. Ik ben nu eenmaal nooit iemand geweest die zich aan de regels houdt. Dus die heb ik ook deze keer weer aan mijn laars gelapt. Daarom ben ik nu nog steeds op de vlucht richting Mexico, waar ik van mijn oude dag wil gaan genieten. En dus blijf ik zo hard rijden dat zelfs de wind me niet meer kan inhalen. Ride like the wind. Christopher Cross.

0: Radio Nieuwsflits.
1: UZ Leuven zet als eerste ziekenhuis ter wereld de nieuwe Euro Explorer PET-scanner klinisch in bij patiënten. Het toestel maakte vroege signalen van hersenziekte zichtbaar, jaren voordat de eerste symptomen optreden. Volgens de professor Dr. Koen van Laren zal dit revolutionaire toestel bijdragen aan een vroegere diagnose van aandoeningen zoals ALS, de ziekte van Parkinson en dementie.

0: Tuincenter De Vever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Vever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Vever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76.

0: Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Goedemiddag.
2: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
1: Ja, ja, we zijn al open hoor.
2: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
1: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
2: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
1: Oh, oké, tot strakjes, dank u.
2: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
3: Oh, oké, ik neem mijn notasleutels en we zijn weg.
2: Oké, kom aan, let's go. Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
4: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
5: Goedemorgen, goedemorgen.
4: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
6: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
7: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
8: Het regionale nieuws.
9: Mechels burgemeester Bart Somers legt een busverbod op aan een 17-jarige jongen uit Putten die herhaaldelijk agressief was op de bus. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. De jongen mag 1 maand lang 2 buslijnen tussen Mechelen en zijn woonplaats Putten niet meer nemen. De lijn jeugdmaatregel toe.
10: De Brusselse regering voert een verbod in op deelsteps vanaf 2027. De beslissing is het gevolg van een stijgend aantal ongevallen, toenemende hinder voor andere weggebruikers en het misbruik van de deelsteps door criminelen. Uitbaters Bolt en Dot en de werkorganisatie W2Go reageren teleurgesteld.
8: Dit is Radio Ommeland.
11: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Tennisclub Royal Racing Tienen neemt noodgedwongen afscheid van haar clubhuis. Plots is het gebouw volgens de stad Tienen te instabiel. Aldus Lucas Joossen van de club. De stad zou zich baseren op expertenverslagen, maar we hebben die nog niet gezien.

0: rond volgende week de plaatsing van nieuwe parkeertegels in de binnenstad af. Daarmee wordt het vernieuwde parkeerbeleid op straat ook zichtbaar volledig afgewerkt. De markeringen moeten automobilisten sneller duidelijk maken voor welke voertuigen of gebruikers een parkeerplaats nu eigenlijk bedoeld is.
1: De grootste hit aller tijden.
2: Rock'n'roll is here to stay.
1: Dit is Radio Ommeland.
3: Rock and roll dreams come through.
1: 104.9 FM.

0: Nijmegen. Naast het Witte Paard. Open van maandag tot donderdag van 17 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Als u op de Heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Tweestraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokke verwelkomen ze je met een vernieuwd concept. Met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokke, Lippenslaan 124, 050, 96, 06, 60.
4: Gastropub Bechamel, voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
5: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
5: Het is nu 3:00.
6: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
7: Er komt nu toch een assisenproces over de terreuraanslag in Brussel 3 jaar geleden. Een geradicaliseerde Tunesiër schoot toen 2 Zweedse voetbalsupporters dood die in Brussel waren voor de Interland België-Zweden. Een derde supporter raakte zwaar gewond. De dader is zelf doodgeschoten door de politie in Brussel. Terreurgroep Islamitische Staat eiste de aanslag op. Op het proces zullen de 2 verdachten verschijnen die het moordwapen zouden geleverd hebben. 3 mannen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 4,5 jaar voor het runnen van een drugslab in Houthulst in West-Vlaanderen. Een boer uit Oudenburg huurde de loods. 2 Polen stonden in voor de productie. De mannen konden op enkele maanden tijd 92 kilo synthetische drugs maken en zouden daar 1,3 miljoen euro mee verdiend hebben. Volgens de rechtbank ging het om de eerste ontdekking van een dergelijk labo voor designer drugs in de provincie. Op de luchthaven van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man van 28 gearresteerd omdat hij 150 giftige schorpioenen vervoerde. De dieren leefden nog en de man had ze alle 150 levend in plastic zakjes onder zijn kleding verstopt. Hij verschijnt vandaag voor de rechter voor bezit en smokkel van wilde dieren. De schorpioenen zijn intussen ondergebracht in een gespecialiseerd opvangcentrum. Zuid-Afrika kampt nog altijd met een groot aantal criminele bendes die wilde dieren van allerlei formaat proberen te vangen om ze op de zwarte markt te verkopen. En wielerteam Visma Leasebike is op hoogtestage vertrokken naar skigebied Tignes in de Franse Alpen zonder Wout van Aert. De voorbije dagen is zijn elleboogblessure verergerd. Die had hij opgelopen bij een val in aanloop naar de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Daar won hij vorige week nog een rit, maar gaf zanderendaags op. Het is onduidelijk of van Aert zijn ploegmaat nog zal kunnen achterna reizen. De Tour start over een kleine 3 weken in Barcelona. We halen vanmiddag tot 22 graden, op de meeste plaatsen bewolkt met af en toe een brede opklaring. Morgen hetzelfde weer, maar al enkele graden warmer tot 25. En vanaf donderdag komt de kaap van 30 graden in zicht.
6: Radio Ommeland.
8: Ommeland. Ommeland.

0: Radio Nieuwsflits.
1: De lokale natuurpuntafdeling Dendermonding organiseert een opleiding tot natuurgids in Dendermonde. Tijdens de jaarcursus word je ondergedompeld in de natuur met inhoudelijke lessen en bezoeken met een gids aan natuurgebieden in de buurt, zegt Andries Achten van Natuurpunt Dendermonding.
0: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en

0: Welkom erbij, de grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met erbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie. Een meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum een voorstel verworpen om een maximale bevolkingsgrootte van 10 miljoen op te leggen. Dat blijkt uit de definitieve resultaten nadat alle stemmen in de 26 kantons waren geteld.
1: Dit is jouw Classic Station.
2: Dit is Radio Ommeland.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Taxi bestellen, taxi custom bellen. 0473 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen. 0473 113 333.
2: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
3: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
3: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
6: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: energiefactuur. Illumen, unlimited energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
1: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernem en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen. Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. het Keteltje. Bij Fondue & Co. het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
4: Het regionale nieuws.
5: De stad Halle heeft een herdenkingssteen onthuld aan het centrum van Koekenbeek. In 2021 kwam een jongen van 6 jaar, Alberto, in de vijver van het centrum terecht. Een man van 44, Mohammed, sprong hem achterna. Beiden kwamen om het leven. De voortuin en de vijver zijn nu heringericht. Volgens de meest recente cijfers van de MIVB blijkt het aantal

0: een koninklijk brevet ontvangen. Dat meldt Belga. Een van de zes is het atletiek evenement Memorial van Damme. De titel koninklijk kan door de koning worden toegekend aan Belgische VZW's die onafgebroken 50 jaar bestaan en een belangrijke bijdrage leveren aan de samenleving.
1: Bij een aanrijding in Evergem is één bestuurder zwaar gewond geraakt. De twee auto's die betrokken waren raakten zwaar beschadigd. De auto's reden bij de aanrijding frontaal op elkaar in. Hoe het ongeval kon gebeuren is voorlopig niet duidelijk. Alerte omstaanders verwittigden onmiddellijk de hulpdiensten die snel ter plaatse waren om de brokstukken te ruimen.
2: Dit is Radio Ommeland.
3: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

0: behoorlijke stuntprijzen bij Maro te Ruddervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Ruddervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Euroshop. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voorduren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
4: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
5: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
7: Het is nu 4 uur.
6: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
8: Er komt nu toch een assisenproces over de terreuraanslag in Brussel 3 jaar geleden. Een geradicaliseerde Tunesiër schoot toen 2 Zweedse voetbalsupporters dood die in Brussel waren voor de Interland België-Zweden. Een derde supporter raakte zwaar gewond. De dader is zelf doodgeschoten door de politie in Brussel. Terreurgroep Islamitische Staat eiste de aanslag op. Op het proces zullen de 2 verdachten verschijnen die het moordwapen zouden geleverd hebben. 3 mannen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 4,5 jaar voor het runnen van een drugslab in Houthulst in West-Vlaanderen. Een boer uit Oudenburg huurde de loods. 2 Polen stonden in voor de productie. De mannen konden op enkele maanden tijd 92 kilo synthetische drugs maken en zouden daar 1,3 miljoen euro mee verdiend hebben. Volgens de rechtbank ging het om de eerste ontdekking van een dergelijk labo voor designer drugs in de provincie. Op de luchthaven van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man van 28 gearresteerd omdat hij 150 giftige schorpioenen vervoerde. De dieren leefden nog en de man had ze alle 150 levend in plastic zakjes onder zijn kleding verstopt. Hij verschijnt vandaag voor de rechter voor bezit en smokkel van wilde dieren. De schorpioenen zijn intussen ondergebracht in een gespecialiseerd opvangcentrum. Zuid-Afrika kampt nog altijd met een groot aantal criminele bendes die wilde dieren van allerlei formaat proberen te vangen om ze op de zwarte markt te verkopen. En wielerteam Visma Leasebike is op hoogtestage vertrokken naar skigebied Tignes in de Franse Alpen zonder Wout van Aert. De voorbije dagen is zijn elleboogblessure verergerd. Die had hij opgelopen bij een val in aanloop naar de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Daar won hij vorige week nog een rit, maar gaf zanderendaags op. Het is onduidelijk of van Aert zijn ploegmaat nog zal kunnen achterna reizen. De Tour start over een kleine 3 weken in Barcelona. We halen vanmiddag tot 22 graden, op de meeste plaatsen bewolkt met af en toe een brede opklaring. Morgen hetzelfde weer, maar al enkele graden warmer, tot 25. En vanaf donderdag komt de kaap van 30 graden in zicht.
6: Radio Ommeland.
9: Ommeland. Ommeland.

elke dag de grote klassiekers op je radio. Dit is de Stadsradio voor West-Vlaanderen en Ommeland. Met muziek op je radio uit het gouden verleden. Maar ook af en toe wat regionaal nieuws ertussen. En nieuws uit binnen- en buitenland. Opmerkelijk bezoek in het West-Vlaamse Oudenburg. Daar dook in het kanaal Passendaal of Plassendalen, Nieuwpoort, een zeeleeuw op. Het dier werd daarop gemerkt door gemeenteraadsvoorzitter Jens Ballière. Het was aan het zwemmen in de kanaaltroogte van de Noordstraat. In augustus 24 zagen inwoners ook al eens een zeeleeuw op ons grondgebied. Aldus nog de burgemeester.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Erik Dillers, de puzzelman, opende in 21 een toonzaal met duizenden puzzels in de oude kerk van Klein Willebroek. Op zaterdag viert hij zijn 5-jarig bestaan, daarvan met een feestweekend.

0: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
2: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
3: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de do-it-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?

0: Zandvoorde Oostende.
1: Jelle de Klerk BV, wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477-63-43-52. info@jellede-klerk-bvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Het regionale nieuws.
4: Tussen zaterdag 30 juni en zaterdag 11 juli opent Union opnieuw een strandbar aan het Marianstadion in de Brusselse gemeente Vorst. De wedstrijden van de Rode Duivels op WK zijn er live te bekijken en supporters kunnen dit jaar voor de eerste keer petanken.

0: spelen.
1: In provincie Domein de Gavers in Harelbeke is een nieuwe natuur- en belevingszone geopend. De Vlonderweide. Bezoekers kunnen er nu ook door drassige zones wandelen zonder natte voeten te krijgen dankzij de zogenaamde vlonderpaden. Voor kinderen is er tijdens de wandeling een leuke audiogids van comedian Wouter de Pre. Hij werd geboren als Ilias Mansouri in 1998 in Mortsel. En ondertussen staat hij 5 weken op 1 in de Billboard Arabic Hot 100. Nog nooit deed een man dat de Belgisch-Marokkaanse artiest District voor. Voor zijn nummer Yama krijgt hij nu een Guinness-record. En dat is de zoveelste bekroning die hij aan zijn palmares mag toevoegen.
2: De stad Eeklo zoekt snel een externe interim manager om rust te brengen in de organisatie na een negatieve welzijnsbevraging en door de langdurige afwezigheid van de algemeen directeur. Het stadsbestuur wil hiermee de continuïteit en stabiliteit van de diensten garanderen. De interim manager krijgt een opdracht voor 6 maanden om dringende problemen op te lossen en lopende dossiers op te volgen.
3: De politiezone Limburg-regio Hoofdstad heeft 18 nieuwe machinegeweren aangekocht voor een totaalbedrag van zo'n €95.000. Het gaat om de SIG Sauer MCX, een wapen met een groot bereik en precisie. Het dreigingsniveau is veranderd en wij moeten mee veranderen, zegt de commissaris Bert Piron.
4: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
3: Vandaag wordt het gedeeltelijk tot soms zwaar bewolkt door vorming van stapelwolken in het binnenland en door meer en meer hoge en middelhoge wolken in het westen. Maximaal van 16 tot 21 graden. Vanavond is het gedeeltelijk bewolkt en droog. In de nacht is het soms zwaar bewolkt en neemt de kans op enkele lokale lichte buien toe. Minimaal tussen 10 en 15 graden.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Vanaf nu starten voorbereidende werkzaamheden in de stationsstraat in Landen. Aannemer Lummense Wegenbouw maakt in opdracht van het stadsbestuur van Landen proefsleuven om de nutsleidingen exact in te meten. Dit onderzoek is noodzakelijk voor het ontwerpdossier van de geplande heraanleg in de straat.

Welkom bij jouw Stadsradio met de beste muziek. Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Met muziek op het muziek uit het gouden verleden elke dag weer. En daarbij ook heel veel nieuwsfeiten en heel veel actuele informatie. Een 21-jarige Braziliaanse vrouw is om het leven gekomen bij een dramatisch bungee-ongeval in de stad Limeira. Maria de Fruetas werd van een brug gegooid terwijl medewerkers vergeten waren het bungee-touw vast te maken.

Ik rijd op een verlaten snelweg, ergens in de woestijn. De zoete geur van een geheime rookwaar kringelde om mijn hoofd. In de verte zag ik een flauw schemerlicht van een hotelletje. Omdat ik mijn ogen amper nog kon openhouden, besloot ik er te overnachten. Terwijl ik uit mijn auto stapte, zag ik een vrouw in de deuropening staan om me te verwelkomen. Ik dacht bij mezelf dat dit wel eens heel anders kon gaan lopen dan ik had gedacht. Maar ik ging toch naar binnen. Ze stak een kaars voor me aan en ging mij voor. Even dacht ik dat ik overal stemmen vandaan hoorde, maar ik zag niemand. Met die vrouw was wel wat aan de hand. Ze vertelde me dat ze heel veel vriendjes had, maar dat die verder niets voorstelde. Ze zei dat ze op het plein hier mooi stonden te zijn voor haar in de zoete, warme avondlucht. Dus ging ik naar de grote baas en ik zei hem dat ik toe was aan een stevig glas wijn. Hij lachte alleen maar en zei dat ze dat sinds 1969 al niet meer hadden geschonken. Ik wist niet meer waar ik aan toe was en alles begon voor mijn ogen te draaien. In verwarring dacht ik opnieuw allerlei stemmen te horen, maar ik zag nog altijd niemand. Toen ik even later wakker werd, zag ik mezelf in de spiegel die aan het plafond hing. De roze champagne stond al klaar in de champagnekoeler. Ik keek opzij en ik zag die vrouw weer staan. Door de muren heen hoorde ik het rumoer in de hoofdkamer, waar de andere gasten bij elkaar kwamen voor een groot feest. Ze dansten om het kalf dat ze met hun messen probeerden te doorsteken, maar dat lukte hen niet. In paniek sloeg ik op de vlucht, op weg naar de uitgang. Ik kon hem niet vinden, totdat de nachtportier mij tegenhield. "Doe nu rustig aan," was het laatste wat ik hoorde. "Je kunt niet meer terug. Je kunt wel uitchecken uit dit hotel. Maar denk maar niet dat je ooit nog wegkomt." We gaan luisteren naar The Eagles en Hotel California.

0: totale stopverkoop aan ongelooflijke stuntprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokke verwelkomen ze je met een vernieuwd concept, met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokke, Lippenslaan 124, 050 96 06 60.
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: Morfio, goedemiddag.
4: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
3: Ja, ja, we zijn al open hoor.
4: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
3: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
4: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
3: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
4: Club Morfio is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfio?
5: Oh, oké, ik neem mijn notasleutels en we zijn weg.
4: Oké, kom aan, let's go.
6: Club Morfio, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaan. Verwacht je in Club Morfeo.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. het Keteltje. Bij Fondue & Co. het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fonduketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
7: Van aan de rand van Brugge, dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 5 uur.
7: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
8: Er komt nu toch een assisenproces over de terreuraanslag in Brussel 3 jaar geleden. Een geradicaliseerde Tunesiër schoot toen 2 Zweedse voetbalsupporters dood die in Brussel waren voor de Interland België-Zweden. Een derde supporter raakte zwaar gewond. De dader is zelf doodgeschoten door de politie in Brussel. Terreurgroep Islamitische Staat eiste de aanslag op. Op het proces zullen de 2 verdachten verschijnen die het moordwapen zouden geleverd hebben. 3 mannen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 4,5 jaar voor het runnen van een drugslab in Houthulst in West-Vlaanderen. Een boer uit Oudenburg huurde de loods. 2 Polen stonden in voor de productie. De mannen konden op enkele maanden tijd 92 kilo synthetische drugs maken en zouden daar €1,3 miljoen mee verdiend hebben. Volgens de rechtbank ging het om de eerste ontdekking van een dergelijk labo voor designer drugs in de provincie. Op de luchthaven van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man van 28 gearresteerd omdat hij 150 giftige schorpioenen vervoerde. De dieren leefden nog en de man had ze alle 150 levend in plastic zakjes onder zijn kleding verstopt. Hij verschijnt vandaag voor de rechter voor bezit en smokkel van wilde dieren. De schorpioenen zijn intussen ondergebracht in een gespecialiseerd opvangcentrum. Zuid-Afrika kampt nog altijd met een groot aantal criminele bendes die wilde dieren van allerlei formaat proberen te vangen om ze op de zwarte markt te verkopen. En wielerteam Visma Leasebike is op hoogtestage vertrokken naar skigebied Tignes in de Franse Alpen zonder Wout van Aert. De voorbije dagen is zijn elleboogblessure verergerd. Die had hij opgelopen bij een val in aanloop naar de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Daar won hij vorige week nog een rit, maar gaf zanderendaags op. Het is onduidelijk of van Aert zijn ploegmaats nog zal kunnen achterna reizen. De Tour start over een kleine 3 weken in Barcelona. We halen vanmiddag tot 22 graden, op de meeste plaatsen bewolkt met af en toe een brede opklaring. Morgen hetzelfde weer, maar al enkele graden warmer, tot 25. En vanaf donderdag komt de kaap van 30 graden in zicht.
7: Radio Ommeland.
9: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: In de nacht van vrijdag op zaterdag is een opvallend verkeersongeval gebeurd in de havenkaai in Kortrijk. De brandweer werd opgeroepen en trof bij aankomst een opmerkelijk tafereel aan. Een donkere Range Rover lag op zijn zij, vlak naast twee geparkeerde wagens die bij die aanrijding schade opliepen. De bestuurder verliest zijn controle over het stuur omdat hij onder invloed was en knalde daarmee tegen de geparkeerde wagens.

Het is midden jaren 70. Eric en Justin zitten allebei in wereldberoemde bands, maar zijn nu even op vakantie in Jamaica. Even uitblazen van hun drukke schema's. Maar echt lekker loopt die vakantie niet. Eric en Justin ergen zich een beetje aan de Jamaicanen, die ze nogal opdringerig vinden. Maar één voorval was de spreekwoordelijke druppel. Terwijl Eric aan het strand aan het paraselen is, ziet hij op het strand Justin lastig wordt gevallen door een paar Jamaicanen. Die hebben het voorzien op de gouden ketting van Justin. Mooi hangertje heb je daar, vriend, zegt een van de mannen. Die zou ik willen hebben, die ketting. Justin spartelt tegen, maar die krijg je niet. Wegwezen of ik ga naar de politie. Maar de Jamaicanen geven niet op. En toch is het een mooi hangertje. Ik denk dat je hem maar gewoon aan mij moet geven, vriend. Enfin, dat gaat zo even door. Eric ziet het van op een afstand terwijl hij in de lucht hangt. Hij ziet hoe benauwd zijn vriend Justin het heeft. Gelukkig kiezen de Jamaicanen eieren voor hun geld en druipen af. Eric en Justin gaan daarna naar het hotel waar ze hun belevenissen nog eens even bepraten. Nu ja, wat je er ook van vindt, er zit wel mooi een idee in voor een leuk nummer, zegt Eric. En voor hij het weet, heeft hij de vakantieervaring van Justin en zichzelf verwerkt in een plaat die een wereldhit wordt. Een minder vrolijke vakantieherinnering van Justin Hayward van de Moody Blues wordt op die manier in klinkende munt omgezet door Eric Stewart van 10cc. Hier is Dreadlock Holiday.

0: Als je oud van de groot ziet zal er zijn, zit je groet bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+ en ook via FM. Speciale eenheden van de federale politie hebben zondagavond een Bornem, een 23-jarige jongeman, gearresteerd die gesend stond. Eerder op de dag geweigerde hij mee te gaan met de lokale politie toen die hem wilde oppakken bij zijn ex-vriendin. Hij wordt overgebracht naar de gevangenis waar hij een celstraf moet uitzitten voor drugsfeiten.
1: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
2: Dit is Radio.

0: Is een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: Als u op de heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Waar opgelegd

0: Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken. Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be. Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernem en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
3: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be.
4: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
0: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
5: Het regionale nieuws.
6: De Antwerpse advocate Tanja Smit is na 6 jaar buiten vervolging gesteld in een onderzoek naar witwaspraktijken. Ze werd in 2020 kort opgepakt omdat ze de advocaat was van een verdachte in een drugsbende die geld zou witwassen via Antwerpse brasserieën. Volgens haar advocaat heeft de zaak zware gevolgen gehad voor haar professionele en persoonlijke leven. De stad Nieuwpoort gaat een pakhuis van de vismijn verhuren aan de Koolruitgroep, die er een fabriek zal bouwen om mosselen te verwerken. De mosselen zullen in een schoon zeewater gezet worden om zo zand en onzuiverheden uit te spoelen voor ze verkocht worden.
7: Het 18e-eeuwse kasteel Blondeel de Borregaard in Vianen, een deelgemeente van Gerardsbergen, is na een openbare verkoop toegewezen aan een privaat

0: de ontwikkelaar. Het beschermde monument dat de voorbije jaren zwaar verwaarloosd werd en deels uitbrandde, is verkocht voor zomaar liefst 195.000 euro. Hoe hoog de kosten zijn om het historische gebouw te restaureren, is niet duidelijk.
1: In de tragische brand in Anderlecht vorige week is de 55-jarige Paul Bodgar Opilowski in Molenbeek om het leven gekomen. Dat bevestigt Matthias Kapitscha, een kennis van de familie.
2: Burgemeester Jean-Marie de Dekker van LDD zaal de nationale politiek pas vaarwel zeggen wanneer hij de vergunning krijgt voor een nieuwe verbindingsweg in Middelkerken. Dat zegt hij in de marge van een debat met Georges-Louis Boucher, MR, in Diksmuiden. Volgens de Dekker blokkeert Vlaams minister Hilde Krevits van CD&V een deal die hij de voorbije verkiezingen had gesloten.
3: Dit is Radio Ommeland.
4: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
1: Vandaag wordt het gedeeltelijk tot soms zwaar bewolkt door vorming van stapelwolken in het binnenland en door meer en meer hoge en middelhoge wolken in het westen. Maximaal van 16 tot 21 graden. Vanavond is het gedeeltelijk bewolkt en droog. In de nacht is het soms zwaar bewolkt en neemt de kans op enkele lokale lichte buien toe. Minimaal tussen 10 en 15 graden.
3: Radio Ommeland.
5: Ommeland. Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken.
6: Plopperde, plopperde, plop!

0: op Stadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be. Het Nederlandse duo Suzanne Stortelder en Freek Rikkerink is vanaf nu te zien op VTM Go in een nieuwe documentaire We Vieren het Leven. Die volgt hen tijdens een concertreeks na de terminale kankerdiagnose die Freek kreeg. Het is nog maar meer zijn droom dan de mijne, aldus nog Suzanne.
1: Welkom.
2: Hi, this is Janet Jackson.
3: Hi, this is Sting.
4: Hi, everybody. This is Annie Lennox.
5: Hi, this is Paul McCartney.
6: Hello, I'm Phil Collins.
7: De gouden hits herleven. Dit is Radio Ommeland.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: De Antwerpse muziekgroep De Pikkedieven blaast dit jaar 5 kaarsjes uit. De groep zag het levenslicht tijdens de coronaperiode en groeide in 5 jaar tijd uit tot een graag geziene gast op podia in heel Vlaanderen. Op zaterdag vierde de groep haar 5-jarig bestaan met een gratis jubileumconcert.

0: Lancia, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Taxi bestellen, taxi kust bellen. 0400 73 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, taxi kust bellen. 0400 73 113 333.
2: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Tweestraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
4: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
5: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zo

0: geëerde fietsroute.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 6:00. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws. De spontane bediende staking bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport duurt voort nu ook de avondploeg zich bij de staking aansluit. De actie begon de vorige nacht rond 3:30 en verstoort al de hele dag alle check-in en boarding operaties op de luchthaven. Volgens de vakbonden dreigen ook de arbeiders zich aan te sluiten. De sociale onvrede bij Aviapartner is niet nieuw. Het personeel klaagt al langer over een fundamenteel gebrek aan waardering voor de enorme flexibiliteit die de luchthaven van hen vraagt. De douane in ons land onderschept de jongste weken steeds meer nagemaakte voetbaltruitjes. In de aanloop naar het WK zijn recentelijk al 1300 namaakshirts in beslag genomen. Die komen bijna altijd uit China en belanden op de luchthavens van Luik en Zaventem. De FOD Financiën benadrukt de illegaliteit van namaakproducten en wijst ook op de risico's voor de koper. Die draait vaak op voor de kost van de vernietiging. Vorig jaar vond de douane 40.000 valse voetbal shirts. De internationale koffieketen Starbucks gaat in Zuid-Korea al zijn personeel bijscholen in nationale geschiedenis en moet daar op de bewuste lesdag zelfs vroeger voor sluiten. Dat gebeurt op aandringen van de president van het land en na massale ophef. Starbucks lanceerde onlangs de campagne Tank Day voor herbruikbare bekers, maar deed dat op de dag dat Zuid-Korea het bloedbad van Gwangju herdenkt. Op die dag in 1980 sloeg het leger een opstand bloedig neer met tanks. Er vielen honderden doden. De commotie leidde in Zuid-Korea tot een boycot van Starbucks en zelfs tot het ontslag van de nationale CEO. Straks om 9:00 onze tijd begint het WK voetbal dan echt voor de Rode Duivels. Dan trappen ze in Seattle hun eerste groepswedstrijd op gang tegen Egypte. De recentste weerberichten voorspellen dat de plotse hittegolf boven het gebied nog even zal aanhouden. De Duivels zullen dus moeten spelen bij een temperatuur van net boven 30 graden. Naar de precieze teamopstelling van bondscoach Garcia blijft het wachten tot net voor de aftrap. Bij ons vanavond ook zacht en licht bewolkt weer, maar dan tot 20 graden. In de loop van de nacht valt een spatje regen niet uit te sluiten. Minima dan van 10 tot 15 graden. Morgen halen we al een graad of 25. Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Twee vrouwen uit respectievelijk Willebroek en Ruisbroek Puur Sint-Amand stonden in Mechelen voor de strafrechter voor een drugshandel waarbij ze betrokken waren. Opvallend in de zaak kwam eerder toevallig aan het licht. Een van de vrouwen was immers slachtoffer geworden van een home invasion.
0: Ommeland. Info@radioommeland.be.

Vergeet niet, elke dag hoor je hier de grootste klassiekers aller tijden. Je zit goed bij Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland met muziek uit het gouden verleden. Bij een botsing tussen twee helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zondag zeker 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse singer-songwriter Oliver Tree. Hij was in Brazilië voor een wereldtournee. Op 6 september zou hij optreden in het Koninklijke Circus in Brussel.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: In het historische Tolhuis aan de Brusselse straat in Leuven is een nieuwe zomerse horeca geopend. Zomerbar Tolhuis. Het initiatief wil een draagdrempelig ontmoetingsplekje zijn.
0: Radio Ommeland.

0: Peter de Vever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincentrum De Vever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Vever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heierweg 45 in Gistel.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
3: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
4: Euroshop. De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes.

0: tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur. Gastropub Bechamel. Voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras. Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers. The Gravity Show Dancers. Johan Veugelers, Fadim, France Divas, Sila en Lisa.

0: Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
2: Werknemers en werkgeverorganisaties lanceren samen met Vlaanderen een agressieprotocol. Daarin staan nieuwe richtlijnen voor lokale en provinciale besturen over hoe ze met agressie moeten omgaan. Aanleiding is het overlijden van de maatschappelijke werker van het OCMW van Gent vorig jaar. Elk incident verdient immers een ernstige opvolging. Jammer genoeg krijgen we verschillende signalen dat het personeel van de lokale en provinciale besturen steeds meer te kampen krijgt met agressie van burgers.
3: Horecazaken in Pelt mogen tijdens het WK voetbal uitzonderlijk 's nachts open blijven wanneer de Rode Duivels in actie komen. Met die uitzondering op het traditionele sluitingsuur wil de gemeente Pelt fonds en een plekje geven om te supporteren en horecazaken een graantje laten meepikken. Bekende Vandorp komt er dit jaar echter niet. Het aantal bewoonde kloosters in Limburg neemt al jaren af, met als gevolg dat ook veel kloostergemeenschappen verdwijnen. Er treden steeds minder mensen in, maar ook de huidige zusters en paters hebben intussen een hoge leeftijd. Sommige verlaten kloosters krijgen nog wel een nieuwe functie ingevuld.
0: Vanaf vandaag starten er nieuwe nutswerken in Aalter. Fluvius laat tot en met vrijdag 3 juli nutswerken uitvoeren in de Molenstraat tussen de Weibroekdreef en de Spoorweglaan. Er geldt eenrichtingsverkeer in de Molenstraat van de Weibroekdreef richting Spoorweglaan. Voor verkeer uit de andere rijrichting geldt een omleiding via de Spoorweglaan en Weibroekdreef.
4: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
3: Vanavond en vannacht deeltelijk bewolkt en droog. In de nacht is het soms zwaar bewolkt en neemt de kans op enkele lokale lichte regen toe. In de nacht verloopt de temperatuur ook zachter, minimaal tussen 10 en 15 graden. Morgen is het gedeeltelijk tot zwaar bewolkt met kans op enkele plaatselijke buien. Of wat regen in de loop van de dag wordt het droger en vrij droog en zonnig. Het wordt nog wat warmer, maximaal van 19 tot 25 graden. Vanaf woensdag is het dan vooral ten zuiden van Sambremaas zonnig. In de noorden wisselen opklaringen en zon elkaar af. Het wordt dan zelfs 26 graden. En donderdag gaan we naar 31 graden maximaal.

0: Elke dag 24 per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit het gehouden verleden. Heb je al te melden, stuur het ons door via info@radioommeland.be.
1: Lewis Hamilton heeft verrassend de grote prijs van Spanje in Barcelona gewonnen. De zevenvoudige wereldkampioen Formule 1 boekt zo zijn grote overwinning voor Ferrari en zijn eerste zege sinds 24. WK-leider Kimi Antonelli leek op weg naar de tweede plaats, maar viel in de slotfase uit met motorproblemen. No,

tijdje geleden had ik een vreemde droom. Het was midden in de zomer. Het was zo'n warme nacht waarin je nauwelijks kunt slapen. Ik weet dat het wat gek klinkt, maar in die droom hoorde ik allerlei stemmen in mijn hoofd. Ze vroegen me of ik ook dat geweldige nieuws had gehoord. Ik had geen idee waar ze het over hadden, maar eindelijk was er iemand die het me uitlegde. Hij had het over de liefde die eigenlijk alles had overwonnen, waardoor er een einde was gekomen aan alle ellende in de wereld. Ik droomde verder dat de Verenigde Naties er zelfs een speciale feestdag voor hadden uitgeroepen, met 's avonds om de dag af te sluiten een heel speciaal vuurwerk. Alle wapens in de wereld zouden omhoog geschoten worden en buiten de dampkring worden afgeschoten. De hele wereld zou zich vergapen aan het geweldige vuurwerk dat als enorme paddenstoelen in de lucht zou ontploffen. Maar mijn droom ging verder. Ik droomde dat ik al die kolonels en generaals eens flink bij de kladden greep om ze eens even goed de waarheid te zeggen. Ik droomde dat ik een brief schreef aan alle hoge heren in de regering waarin ik ze vroeg om die feestdag mee te vieren met hun volk. Op dat moment werd ik wakker, maar de droom is me al die tijd bijgebleven. Want wat ik droomde, kan ik in het echt ook, als we het maar willen. Dus waarom zouden we geen pen en papier pakken om die brief te schrijven, zodat we niet meer die angst hoeven te hebben voor al die wapens? Dan maken we er gewoon een droom van waarin we met eigen ogen kunnen zien hoe alle wapens de lucht in worden geschoten en ver boven onze hoofden uit elkaar spatten. Reken maar dat we dan met z'n allen staan te kijken en te juichen. Dat zal een prachtig gezicht zijn op de avond van de wereldwijde feestdag. Een dag om eindelijk eens al onze wapens op te geven. John Anderson met Surrender.

0: Rood Ruddervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Ruddervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral

0: Het is nu 7 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws. De spontane bediende staking bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport duurt voort, nu ook de avondploeg zich bij de staking aansluit. De actie begon de vorige nacht rond 3:30 en verstoort al de hele dag alle check-in en boarding operaties op de luchthaven. Volgens de vakbonden dreigen ook de arbeiders zich aan te sluiten. De sociale onvrede bij Aviapartner is niet nieuw. Het personeel klaagt al langer over een fundamenteel gebrek aan waardering voor de enorme flexibiliteit die de luchthaven van hen vraagt. De douane in ons land onderschept de jongste weken steeds meer nagemaakte voetbaltruitjes. In de aanloop naar het WK zijn recentelijk al 1300 namaakshirts in beslag genomen. Die komen bijna altijd uit China en belanden op de luchthavens van Luik en Zaventem. De FOD Financiën benadrukt de illegaliteit van namaakproducten en wijst ook op de risico's voor de koper. Die draait vaak op voor de kost van de vernietiging. Vorig jaar vond de douane 40.000 valse voetbal shirts. De internationale koffieketen Starbucks gaat in Zuid-Korea al zijn personeel bijscholen in nationale geschiedenis en moet daar op de bewuste lesdag zelfs vroeger voor sluiten. Dat gebeurt op aandringen van de president van het land en na massale ophef. Starbucks lanceerde onlangs de campagne Tank Day voor herbruikbare bekers, maar deed dat op de dag dat Zuid-Korea het bloedbad van Gwangju herdenkt. Op die dag in 1980 sloeg het leger een opstand bloedig neer met tanks. Er vielen honderden doden. De commotie leidde in Zuid-Korea tot een boycott van Starbucks en zelfs tot het ontslag van de nationale CEO. Straks om 9 uur onze tijd begint het WK voetbal dan echt voor de Rode Duivels. Dan trappen ze in Seattle hun eerste groepswedstrijd op gang tegen Egypte. De recentste weerberichten voorspellen dat de plotse hittegolf boven het gebied nog even zal aanhouden. De Duivels zullen dus moeten spelen bij een temperatuur van net boven 30 graden. Naar de precieze teamopstelling van bondscoach Garcia blijft het wachten tot net voor de aftrap. Bij ons vanavond ook zacht en licht bewolkt weer, maar dan tot 20 graden. In de loop van de nacht valt een spatje regen niet uit te sluiten. Minima dan van 10 tot 15 graden. Morgen halen we al een graad of 25.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Een 36-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse rechtbank een geldboete gekregen van €800 voor verboden wapendracht. De man was vroeger lid van de beruchte hip-hop-bende Row 13.
0: Ommeland. www.radioommeland.be.

0: grond zit ze al als einde. Welkom bij jouw Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek. Ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge of 104.9 FM. 12 mensen zijn om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash in de Amerikaanse staat Missouri. Dat meldt de Amerikaanse media, waaronder CNN. Het gaat om 11 skydivers en ook een piloot.
1: Dit is jouw Classic Station.
2: Radio Ommeland.
1: 104.9 FM.

0: Radio Ommeland. Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Koltenheierweg 45 in Gistel.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Goedemiddag.
3: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
2: Ja, ja, we zijn al open hoor.
3: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
2: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
3: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
2: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
3: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
4: Oh, oké, ik neem mijn notasleutels en we zijn weg.
3: Oké, come on, let's go. Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
0: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be. Of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals volop.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Sinds vorig jaar wordt aannemer Tom van Doornik uit Grobbendonk een vaste waarde in blind gekocht. Hij ziet erop toe dat alle bouwprojecten tijdig gerealiseerd worden. En dat is geen sinecure. Dit komt bovenop mijn dagelijkse werk, zegt de man.
2: Welkom, welkom. Dit is jouw Classic Station.
3: Do you like it?
0: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM.

De hele week kijk ik er al naar uit. Vanaf het begin van de maandagochtend tel ik af tot de dag van vandaag is aangebroken. Maandag kan dan wel een saaie en triste dag zijn. Dat doet me vandaag niks. Trouwens, dinsdag en woensdag zijn ook maar vervelende dagen hoor. Pas op donderdag begint het een beetje te kriebelen. Maar vandaag is het dé grote dag. Op vrijdag laat ik mezelf namelijk niet meer gek maken. Vandaag laat ik me verleiden om me compleet in iemand te verliezen. Samen kunnen we dan iets moois beginnen. En ik weet het, tegen de tijd dat het weer maandag is, is er van die hele relatie niks meer over. Dan zit ik dinsdag en woensdag weer met een gebroken hart. Pas op donderdag hervind ik mezelf dan weer een beetje, zodat ik volgende week vrijdag weer van voren af aan kan beginnen met een nieuwe liefde. Zo gaat het nu elke week. Op vrijdag hebben we dan weer een heel weekend voor ons liggen waarin de mooiste dingen kunnen gebeuren. En daarna breekt er weer een nieuwe week aan en is alles weer voorbij. Dus begin tegen mij niet over de maandag, dinsdag of woensdag. Voor mij begint het leven pas op donderdag en vrijdag zit ik eindelijk op de top van mijn kunnen. Dat is namelijk de enige dag van de week waarop ik verliefd kan worden. De rest van de week kan me gestolen worden. Vrijdag is voor mij de dag. Friday, I'm in love. The Cure.

0: basis kan je terecht. Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken. Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral

0: Daalt je energiefactuur. Illumen Unlimited Energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
1: Als u op de heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 8 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: De spontane bediende staking bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport duurt voort nu ook de avondploeg zich bij de staking aansluit. De actie begon de vorige nacht rond 3:30 en verstoort al de hele dag alle check-in en boarding operaties op de luchthaven. Volgens de vakbonden dreigen ook de arbeiders zich aan te sluiten. De sociale onvrede bij Aviapartner is niet nieuw. Het personeel klaagt al langer over een fundamenteel gebrek aan waardering voor de enorme flexibiliteit die de luchthaven van hen vraagt. De douane in ons land onderschept de jongste weken steeds meer nagemaakte voetbaltruitjes. In de aanloop naar het WK zijn recentelijk al 1300 namaakshirts in beslag genomen. Die komen bijna altijd uit China en belanden op de luchthavens van Luik en Zaventem. De FOD Financiën benadrukt de illegaliteit van namaakproducten en wijst ook op de risico's voor de koper. Die draait vaak op voor de kost van de vernietiging. Vorig jaar vond de douane 40.000 valse voetbal shirts. De internationale koffieketen Starbucks gaat in Zuid-Korea al zijn personeel bijscholen in nationale geschiedenis en moet daar op de bewuste lesdag zelfs vroeger voor sluiten. Dat gebeurt op aandringen van de president van het land en na massale ophef. Starbucks lanceerde onlangs de campagne Tank Day voor herbruikbare bekers, maar deed dat op de dag dat Zuid-Korea het bloedbad van Gwangju herdenkt. Op die dag in 1980 sloeg het leger een opstand bloedig neer met tanks. Er vielen honderden doden. De commotie leidde in Zuid-Korea tot een boycott van Starbucks en zelfs tot het ontslag van de nationale CEO. Straks om 9 uur onze tijd begint het WK voetbal dan echt voor de Rode Duivels. Dan trappen ze in Seattle hun eerste groepswedstrijd op gang tegen Egypte. De recentste weerberichten voorspellen dat de plotse hittegolf boven het gebied nog even zal aanhouden. De Duivels zullen dus moeten spelen bij een temperatuur van net boven 30 graden. Naar de precieze teamopstelling van bondscoach Garcia blijft het wachten tot net voor de aftrap. Bij ons vanavond ook zacht en licht bewolkt weer, maar dan tot 20 graden. In de loop van de nacht valt een spatje regen niet uit te sluiten. Minima dan van 10 tot 15 graden. Morgen halen we al een graad of 25.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
2: Taxi bestellen, taxi kusten bellen 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0400 73 113 333.
3: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
0: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Keteltje. Bij Fondue & Co. Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fonduketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.

Aan de blik in je ogen kan ik zien dat je op het punt staat te gaan huilen. Komt dat door mij? Als dat zo is, dan kan ik je geruststellen. Bespaar je de moeite maar. Want elke traan die om mij wordt gestort, is het niet waard. Want weet je, ik ben nu eenmaal het type man dat van verschillende walletjes wil eten. Ik ben eigenlijk een zwerver, een reiziger. Altijd op weg van het ene meisje naar het andere. Dus denk maar niet dat ik al te lang aan jou blijf plakken. En wat zeg je me nu? Heb je alles opgegeven voor mij? Dan kan ik je nu vertellen dat het allemaal zonde van de moeite is geweest. Want aan mij heb je toch niets. Als je vastigheid zoekt, dan ben je bij mij aan het verkeerde adres. Want ik ben allang weer op weg naar een volgende bestemming. Dus hou maar op met je gejammer dat ik de enige ware man voor jou ben. Want dat ben ik niet. Hoe vaak moet ik je dat nog uitleggen? Weet je, ik ben het type dat een leuk iemand ziet en ermee vandoor gaat. Maar niet veel later ga ik in mijn eentje weer verder. Oké, ik breek af en toe wel wat harten, maar ik stap gewoon over de scherven heen. Want zo ben ik nu eenmaal. Een zwerver die eeuwig onderweg is. En als ik wil uitrusten, leg ik mijn hoofd neer daar waar ik dat wil, om vervolgens weer verder te trekken. Wen er maar aan, dus droog nu maar je tranen, want het heeft toch geen zin. Wherever I lay my head, that's my home. Hier is Paul Young.

0: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokke verwelkomen ze je met een vernieuwd concept. Met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokke, Lippenslaan 124, 050, 96, 06, 60.
1: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes, heerlijk.

0: 10 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
2: Van aan de rand van Brugge, dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 9 uur.
2: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: Sensatie op het WK voetbal. Regerend Europees kampioen en medefavoriet Spanje is niet verder geraakt dan 0-0 tegen debutant Kaapverdië, vooraf omschreven als zwakke broer van de poelen. Zelfs toen het in de slotfase sterspelers Jamal en Williams inbracht, kon Spanje de verdediging niet ontwrichten. Spanje speelt in de volgende twee groepswedstrijden tegen Saoedi-Arabië en Uruguay. Het eindresultaat van de eerste wedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte kennen we pas rond 11 uur vanavond. Het eerste ontslag op dit WK is ook al een feit. Tunesië heeft na de zware 5-1-nederlaag tegen Zweden zijn bondscoach Lamouchi aan de deur gezet. Tunesië had kort voor het WK ook de oefenwedstrijd tegen België verloren met 5-0. Tunesië speelt nog twee groepswedstrijden tegen Nederland en Japan. Wie het elftal dan coacht is nog niet geweten. Lotfi Mostefa, schepen van huisvesting voor de PS in Anderlecht, moet tijdelijk een stap opzij zetten als voorzitter van de woonmaatschappij Anderlechtse Haard. Onlangs was gebleken dat hij de toewijzing van sociale woningen in de gemeente in hoge mate beïnvloedt. Dat Mostefa nu tijdelijk is weggestemd door leden van andere partijen in de Raad van Bestuur, zorgt ook voor spanningen in het Anderlechtse gemeentebestuur van burgemeester Kums, ook van PS-signatuur. Naar de kwestie die loopt ook een onderzoekscommissie in het Brussels parlement. Een man uit Semst in Vlaams-Brabant krijgt 30 maanden cel met uitstel nadat hij jarenlang extreme beelden van seksueel kindermisbruik verzamelde en ook zelf verspreidde. Sommige clips tonen zelfs misbruik van baby's van amper enkele maanden. Als hij zich aan de opgelegde voorwaarden houdt, moet de man niet naar de gevangenis. Het parket had wel effectieve celstraf geëist. De veroordeelde moet zich nu verplicht laten behandelen en regelmatig zijn gsm en laptop door de politie laten controleren. Ongeacht de uitslag van België-Egypte krijgen we een vrij warme nacht tot 16 graden, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Dinsdag al vrij snel brede opklaringen en maxima rond 23 graden, in de Kempen tot 25.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

is Radio Ommeland. 104.9 FM, jouw classic station. Music sounds better with you. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

prijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.nl.

0: een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. 't Keteltje. Bij Fondue & Co. 't Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. 't Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
1: Gastropub Bechamel, voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
2: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
1: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: geïntegreerde fietsroute.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
0: Dit is jouw Classic Station.
2: Dit is Radio On.

0: 10 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11.30 uur tot 24 uur. En zondag van 11.30 uur tot 22 uur.
1: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477-63-43-52. info@jellede-klerk-bvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94.

0: Het is nu 10 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
1: Sensatie op het WK voetbal. Regerend Europees kampioen en medefavoriet Spanje is niet verder geraakt dan 0-0 tegen debutant Kaapverdië, vooraf omschreven als zwakke broer van de poelen. Zelfs toen het in de slotfase sterspelers Jamal en Williams inbracht, kon Spanje de verdediging niet ontwrichten. Spanje speelt in de volgende twee groepswedstrijden tegen Saoedi-Arabië en Uruguay. Het eindresultaat van de eerste wedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte kennen we pas rond 11 uur vanavond. Het eerste ontslag op dit WK is ook al een feit. Tunesië heeft na de zware 5-1-nederlaag tegen Zweden zijn bondscoach Lamouchi aan de deur gezet. Tunesië had kort voor het WK ook de oefenwedstrijd tegen België verloren met 5-0. Tunesië speelt nog twee groepswedstrijden tegen Nederland en Japan. Wie het elftal dan coacht, is nog niet geweten. Lotfi Mostefa, schepen van huisvesting voor de PS in Anderlecht, moet tijdelijk een stap opzij zetten als voorzitter van de woonmaatschappij Anderlechtse Haard. Onlangs was gebleken dat hij de toewijzing van sociale woningen in de gemeente in hoge mate beïnvloedt. Dat Mostefa nu tijdelijk is weggestemd door leden van andere partijen in de Raad van Bestuur, zorgt ook voor spanningen in het Anderlechtse gemeentebestuur van burgemeester Kums, ook van PS-signatuur. Naar de kwestie die loopt ook een onderzoekscommissie in het Brussels parlement. Een man uit Semst in Vlaams-Brabant krijgt 30 maanden cel met uitstel nadat hij jarenlang extreme beelden van seksueel kindermisbruik verzamelde en ook zelf verspreidde. Sommige clips tonen zelfs misbruik van baby's van amper enkele maanden. Als hij zich aan de opgelegde voorwaarden houdt, moet de man niet naar de gevangenis. Het parket had wel effectieve celstraf geëist. De veroordeelde moet zich nu verplicht laten behandelen en regelmatig zijn gsm en laptop door de politie laten controleren. Ongeacht de uitslag van België-Egypte krijgen we een vrij warme nacht tot 16 graden, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Dinsdag al vrij snel brede opklaringen en maxima rond 23 graden, in de Kempen tot 25.
0: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
0: De radio voor Brugge en omstreken.

0: het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petr-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
3: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
4: Fio, goedemiddag.
5: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
4: Ja, ja, we zijn al open hoor.
5: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
4: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
5: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
4: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
5: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
6: Oh, oké, neem mijn notasleutels en we zijn weg.
5: Oké, kom aan, let's go. Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaat. Verwacht je in Club Morfeo.
7: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort!

0: Kale Deijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen. 0473 113 333.
2: Je zonnepanelen weken overdag wel.

0: Energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
3: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokke verwelkomen ze je met een vernieuwd concept, met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokke, Lippenslaan 124, 050 96 06 60.
4: Van aan de rand van Brugge, dit is Radio Ommeland.
3: Het is nu 11 uur.
4: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
5: Sensatie op het WK voetbal. Regerend Europees kampioen en medefavoriet Spanje is niet verder geraakt dan 0-0 tegen debutant Kaapverdië, vooraf omschreven als zwakke broer van de poelen. Zelfs toen het in de slotfase sterspelers Jamal en Williams inbracht, kon Spanje de verdediging niet ontwrichten. Spanje speelt in de volgende twee groepswedstrijden tegen Saoedi-Arabië en Uruguay. Het eindresultaat van de eerste wedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte kennen we pas rond 11 uur vanavond. Het eerste ontslag op dit WK is ook al een feit. Tunesië heeft na de zware 5-1-nederlaag tegen Zweden zijn bondscoach Lamouchi aan de deur gezet. Tunesië had kort voor het WK ook de oefenwedstrijd tegen België verloren met 5-0. Tunesië speelt nog twee groepswedstrijden tegen Nederland en Japan. Wie het elftal dan coacht, is nog niet geweten. Lotfi Mostefa, schepen van huisvesting voor de PS in Anderlecht, moet tijdelijk een stap opzij zetten als voorzitter van de woonmaatschappij Anderlechtse Haard. Onlangs was gebleken dat hij de toewijzing van sociale woningen in de gemeente in hoge mate beïnvloedt. Dat Mostefa nu tijdelijk is weggestemd door leden van andere partijen in de Raad van Bestuur, zorgt ook voor spanningen in het Anderlechtse gemeentebestuur van burgemeester Kums, ook van PS-signatuur. Naar de kwestie die loopt ook een onderzoekscommissie in het Brussels parlement. Een man uit Semst in Vlaams-Brabant krijgt 30 maanden cel met uitstel nadat hij jarenlang extreme beelden van seksueel kindermisbruik verzamelde en ook zelf verspreidde. Sommige clips tonen zelfs misbruik van baby's van amper enkele maanden. Als hij zich aan de opgelegde voorwaarden houdt, moet de man niet naar de gevangenis. Het parket had wel effectieve celstraf geëist. De veroordeelde moet zich nu verplicht laten behandelen en regelmatig zijn gsm en laptop door de politie laten controleren. Ongeacht de uitslag van België-Egypte krijgen we een vrij warme nacht tot 16 graden, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Dinsdag al vrij snel brede opklaringen en maxima rond 23 graden, in de Kempen tot 25.
4: Radio Ommeland.
6: Ommeland.
4: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Als u op de Heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's De Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's De Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's De Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
0: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
3: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
4: Radio Ommeland.
5: Ommeland.
4: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. Info at jelledeklerkbvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
2: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.

renovaties kan je terecht. Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken. De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: zijn gegeerde fietsroute.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 12 uur. Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Als u op de Heijerweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's De Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehands wagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's De Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's De Wulf. Heijerweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
3: Morfio, goedemiddag.
4: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
3: Ja, ja, we zijn al open hoor.
4: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
3: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
4: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
3: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
4: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo? Oké, geef mijn autosleutels en we zijn weg.
5: Oké, kom aan, let's go.
4: Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
0: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Keteltje. Bij Fondue & Co. Keteltje kan je zowel à la carte genieten, of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
6: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
7: Radio Ommeland.

0: nieuwe oudgoud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes.

0: 19 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
3: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
3: Het is nu 1 uur.
4: Radio Ommeland.
5: Ommeland.
4: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Massale stokverkoop aan ongelooflijke stuntprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
3: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral samen.

0: Daalt je energiefactuur?
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.

0: 013-333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473-113-333.
1: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokke verwelkomen ze je met een vernieuwd concept. Met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokke, Lippenslaan 124, 050, 96, 06, 60.

0: toestanden.
1: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.com.